0: Het is 6 uur. Het nieuws krijg je van Lore. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er is een akkoord over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël heeft nog niet gereageerd. In Oedelum in West-Vlaanderen is een man van 58 omgekomen na een zwaar ongeval. Zijn zoon van 32 raakte zwaar gewond. Ze reden in een bocht frontaal tegen een wagen uit de andere richting. De bestuurder van die wagen raakte licht gewond. Hij blies negatief. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. In voetbal, Anderlecht heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby, nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
2: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de eerste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er volle gas opgegaan. Hoog druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
1: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïnse Cherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar jij meer dan 5 minuten verliest. Het is eindelijk vrijdag, hè. Oh.
3: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het sunsetconcert van Maxime. En de Bauza.

0: Het is vrijdag 31 juli.
1: Het is 8:06. Goedemorgen. De laatste dag van de maand al. Hè. Vandaag ook de laatste dag van de solde. Dus als jij je slag nog wil slaan, vandaag ga je het moeten waarmaken. Het was een beetje een matige editie. Dat zeggen de winkelverkopers zelf. De eerste weken van de solde was het te warm om koopjes te doen. En mensen willen dan gewoon een licht hemdje aandoen. Dat hangt dan misschien niet in de solde. Dus misschien hangt jouw koopje, dat ene stuk waar jij mega gelukkig van gaat worden, misschien hangt dat nog ergens te hangen met inmiddels zo'n sticker van minst 70% op. Je slag gaan slaan, het kan nog, hè. Waar het wel heel druk wordt, dat is op de baan. Want het is zwart weekend. Dat wil zeggen dat dit het allerdrukste vertrekweekend is van de zomervakantie. Met dus uitzonderlijk veel verkeer en ook kans op monsterfiles richting het zuiden. Hou daar misschien toch een beetje rekening mee. En zo die fameuze Godard-tunnel bijvoorbeeld, daar wil je echt niet belanden vandaag. Terugkeren naar België, dat gaat iets minder druk zijn. Je doet dat trouwens best op maandag, als je zo vlot mogelijk wil rijden. Ik snap ook wel, het kan niet altijd als jij het op een vrijdag gepland hebt. Maar toch, hè? Boek je nog een hotelletje. Dat kan, hè. Het is trouwens al 31 juli, ik vind dat zot. Laatste dag van de maand, van die eerste zomermaand, want die is voorbij gevlogen. Wat zijn bij jou de plannen? Hoe ziet jouw vrijdag eruit? Laat het maar weten.

0: 31 juli heel onverwacht. Ook op 31 juli in de geschiedenis maakt de bemanning van Apollo 15 een allereerste ritje op de maan met hun maanwagen. De vraag is, was dat vroeger of later dan het overlijden van Boudewijn uit 1993? Laat maar weten.
1: Dit is deze week de Q Topschijf. Q Music.
2: Chris Cross Amsterdam. Louisa Sol.

0: ASMR. Dit is de WK en te mogen zijn. Criss Cross Amsterdam en My Oh My. Zometeen, wat heeft die emoties?
1: Mannekes, Bumpy. Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jamma.
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: mooie How to Save a Life, 20 over 6. Kilian uit Izegem is al op de baan voor het werk. Jelto die moet ook werken. Het is buschauffeur bij de lijn. Hetzelfde bij Ingrid uit Grobbendonk, ook bij de lijn. Allee jong. Je moet zo dag zeggen tegen elkaar, hè, Ingrid en Jelto. Zo, het handje. Dat is mijn favoriete ding bij buschauffeurs. Die doen dan zo het handje naar elkaar. Het is niet zwaaien, dat is gewoon zo. Hey, hallo, hey. Love it.
1: Dag op dag.
0: Andreas uit Mazeik, goedemorgen.
2: Een heel goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij ook buschauffeur of ga je iets anders doen vandaag?
2: Nee, ik kom net terug van mijn werk. Ik heb een nachtpost gehad.
0: Oeh, jong. Oké, dus eigenlijk begint jouw avond.
2: Ja, het begin. Ik ga rechtstreeks naar bed. Ja. Dus ik ga weinig avond hebben.
0: Ja, tuurlijk. Jouw slaapje gaat zo meteen dus van start. Ja, wat doe je als job?
2: Bij Greenyard werk ik. Dat is mijn groente en fruit en zo. Alles met conserven en dan gaat dat vandaag naar de winkel toe.
0: Ah ja, dus jullie maken conserven?
2: Ja, wij maken conserven, ja.
0: Oké, wat is jouw rol in dat proces? Moet jij ze dan zo uiltje per uiltje in een blik doen?
2: Nee, gelukkig niet. Dat gaat een beetje machinaal allemaal. En ik moet het dan steriliseren.
0: Ah ja, belangrijk wel. Want als het niet steriel is, dan wordt het rot, toch?
2: Ja, inderdaad.
0: Heb jij thuis, Andreas, een stevige voorraad conserven staan?
2: Ik zelf niet.
0: Ah, oeh, nee. Je pakt dat niet zo mee van het werk, conserven.
2: Nee.
0: Ah, oké.
2: Dan moet je gewoon allemaal naar de winkel aan. Dus.
0: Ah, ja, maar ik vind dat wel handig om in huis te hebben altijd. Snel even een blik op, zo'n blik bonen of zo, daar kan je echt nog veel mee doen, hè.
2: Dat is waar, en dat blijft ook heel lang vers.
0: Exact. En dat is dankzij jouw job. Dank je wel daarvoor, Andreas. Ik heb echt dat ik 50 blikken bonen heb staan thuis. Gewoon voor, stel dat.
2: Voilà, goede klant. Voilà.
0: Exact. Wie weet heb jij er wel aan meegewerkt. Je speelt even mee met dag op dag en gebeurtenissen inschatten. Inschatten of iets vroeger of later was gebeurd. Dag op dag, 31 juli zijn we al. Sorry, 1993 blaast koning Boudewijn zijn laatste adem uit. Heel België in rouw. Weet je dat nog? Was jij daarbij?
2: Toen was ik 2 jaar.
0: Ah ja, nee, dat kan dan niet. Ja, nee. Je ouders weten het nog. Het is moeilijk in te schatten,
2: ja,
0: jong.
2: Het
0: is moeilijk
2: wel,
0: in te schatten,
2: ja,
0: hoe oud iemand is. Hopelijk kan je dit beter inschatten. Want diezelfde dag, ook op 31 juli in de geschiedenis, rijdt de moon buggy van Apollo 15. Oftewel het maandingetje voor het allereerst over de maan. Zodat dat voertuigje, was dat vroeger of later dan het overlijden van koning Boudewijn?
2: Ik denk vroeger.
0: Dat was inderdaad vroeger, 1973. Dan heeft dat ding voor het eerste ritje gemaakt op de maan. Dag op dag, op 31 juli wordt J.K. Rowling, de schrijfster van Harry Potter, geboren. Was dat vroeger of later dan de eerste rit van die moon buggy uit 1973?
2: Dat denk ik dat ook vroeger is.
0: Ook dat is correct, want J.K. Rowling is van 1965 trouwens. Leuk weetje. Harry Potter zelf die is ook jarig op 31 juli. Ze heeft hem haar verjaardag geschonken. Dat was ook makkelijk, dan kan ze dat nooit vergeten. De laatste, dag op dag, op 31 juli, breekt zwemmer Michael Phelps een zot record. Namelijk dat voor de meeste Olympische medailles ooit. Was dat vroeger of later dan de geboorte van J.K. Rowling?
2: Ik denk dat dat later is.
0: Ook dat is correct. Dat was in 2012. Staat nog altijd op zijn naam trouwens dat record 28 Olympische medailles. Heel goed gedaan, Andreas. Een mooie 3-op-3 behaald. Doe jij vanavond al iets? Of ben je dan kapot?
2: Nee, vanavond ben ik sowieso ook nog kapot. Ja. Maar ik moet ook nog een werknacht doen nog.
0: Oh, ik wou zeggen, kom even naar Oostende, maar dat is misschien wat ver.
2: Dat is niet waar, maar ja, ik moet gaan werken, dus dat
0: ja,
2: gaat niet.
0: Je kan het volgen, hè. Je kan het allemaal volgen, Andreas. Dank je wel om mee te spelen, want... Q Sunset. Concert. Tweede Sunset Concert van de zomer staat te gebeuren vanavond met bijvoorbeeld... De Bauza, die gaan er staan. De revelatie van het jaar misschien wel. Met Magnetic, ook hun nieuwe single. Die ken je misschien al wel. Lose Myself. Als je nu naar de Bauza gaat kijken, vanavond in Oostende, dan kan jij later zeggen, ik heb die nog live gezien op het strand van Oostende. Maxime, die staat er uiteraard ook. Ga je hoe dan ook vanavond vergeten? En die heeft al laten weten dat hij er mega veel zin in heeft.
3: Ik ben heel klaar. Dat is een heel, heel tof podium. En mensen zitten daar cocktails te drinken, te relaxen. Sommige mensen liggen op het strand. En die krijgen dan de gelegenheid om echt een volledige show mee te maken. Ik heb zo vaak het gevoel dat heel de wereld, of heel België, dat heeft gezien, dat concert vaak.
0: En het zou kunnen zijn dat hij gasten meeneemt. We weten het nog niet, maar het zou kunnen. Hè. Ik stem voor Babette. Ik hoop dat hij die meeneemt. Hoe dan ook, Maxime en Babette.

0: Stef uit Augsburg, die hoopt dat Guus Meeuwis vanavond meekomt naar het Q Beach House bij Maxime. Zou kunnen, Stef. We zullen het vanavond ontdekken. Lore, vannacht is er een akkoord gesloten over de ontwapening van Hamas in Gaza. Zijn we eindelijk op weg naar vrede in Gaza?
1: Het is denk ik wel een stap in de goede richting, maar het is wel voorlopig nog te vroeg om te zeggen. Het is wel de bedoeling dat dit akkoord leidt tot een nieuwe Palestijnse regering. Want concreet moeten alle leden van Hamas en andere gewapende groepen hun wapens inleveren en alle gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook wel volledig terugtrekken uit de Gaza-strook. Daar zit nu wel net het probleem. Terwijl Hamas dat nieuws bevestigt, heeft Israël wel nog niet gereageerd. En dan iets anders. Het is een geslaagde Europese voetbalavond geworden voor onze Belgische ploegen. Anderlecht plaatste zich voor de derde voorronde van de Europa League na een 3-1 overwinning tegen het Zweedse Hammarby. Anderlecht stond nogthans 0-1 achter bij de rust, maar maakte die achterstand in de tweede helft nog goed. En ook Gent gaat Europees verder. Het klopte het Oekraïnse Cherkasy na penalties. Gent stoot door naar de derde voorronde van de Conference League. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. En morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden.
0: Ik vind het goed dat in Zweden zelfs hun voetbalploegen klinken als een kast van de IKEA. Hammarby. Ik heb die, denk ik zelfs. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch ergens stilstaat, gaat het niet lang duren, hè.
2: Dorothee's Doordenker.
3: Wie tegen de lamp loopt, heeft het licht nog niet gezien.

0: In de Big Five van de zomer, dat zijn de vijf beste zomernummers ever door jou samengesteld. Daar heeft al even geen Belgisch nummer meer in gestaan. Mathies, die brengt daar zo meteen keihard verandering in met Kate Ryan. Ik ben wel heel benieuwd welk nummer hij uit de lijst gaat bonjouren, want één plaat kiezen is één plaat verliezen.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Krevel.
3: Laatste kans om van de solden te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel, leef beter. Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
8: Het zijn de laatste soldendagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Harry Styles, American Girls. Het is bijna 7:15.
1: De Big Five van de zomer.
0: Een hele zomer lang maken we een lijstje. De 5 ultieme zomerplaten door jou samengesteld en ook aangepast. Want een plaat erin steken is een plaat eruit knallen. Mathis uit Wichelen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen. Is het een beetje een goedemorgen daar in Wichelen?
2: Ja, ja, toch wel.
0: Ja? Klinkt alsof je net wakker bent, Mathis, mag ik dat zeggen?
2: Ah, maar ja, ik heb verlof, maar ik heb wel expres mijn wekker gezet.
0: Ah, ja. Oké, okay, goed. Ça va. In je congé zo vroeg, 7:15, ça va een beetje daar.
2: Ja, ja, zeker en vast.
0: Oké, okay, Mathis, welke zomerschijf voeg jij toe?
2: Voor mij mag dat deze enchanté zijn van Keitra en...
0: Ik vind dat een absolute topkeuze. Waarom?
2: Omdat me dat wel toch direct een gevoel geeft van in de zomer wat te zetten met een cocktail in de hand of zo.
0: Ja, het klinkt wel, Mathis, alsof je nu vooral nog een koffie nodig hebt.
2: Ja, ja, ja, dat ja. Wel, dat wel.
0: Ben jij pas iemand die echt een persoon is als de koffie binnen is?
2: Koffie niet echt, nee, dat boel eigenlijk.
0: Ah ja, dat is een beetje hetzelfde, maar dan ongezonder. Goed, er moet ook iets uit, hè. Even checken wat er in de lijst zit momenteel. We hebben Ballade van Gustavo Lima. Er zit er al wel even in, al 9 dagen. Samba de Janeiro. De Danza Kuduro. De fameuze Macarena. En... C'est la vie van Khaled. Welk nummer knal jij uit de lijst?
2: Oh, ik vond ze vrij moeilijk keuze, want ze zijn alle vijf al zo zomers. Mm-hmm. Maar dan zou ik toch wel gaan voor de Macarena.
0: Ja? Ja, ja, ik snap het. Snap het. Ze nogal... misschien wel het bekendste nummer dat erin zit, de grootste hit geweest.
2: Ja, toch
0: dat,
2: wel.
0: Dat de reden?
2: Ja, toch wel.
0: Oké. Okay. Ook niet zo fan van het dansje, Mathis?
2: Nee, niet echt per se.
0: Mathis, de Macarena, die ga ik eruit halen voor jou. Geniet van je ochtend. Doe misschien nog een dutje na Kate Ryan.
2: Ja, ja, ga ik zeker.
0: En knal dan die eerste energy drink van de dag. Dan komt alles goed.
2: Ja.
0: Bye, Macarena. Salut. Hallo, Kate Ryan. Nashie.

Mathis die staat dus op met een stevige Red Bull. En hij had er duidelijk nog eentje nodig, dat is oké. Okay. Het is ook meer een energiedrinkplaat dan een koffieplaat, die Désenchanté. Heel goed dat er eens een Belgisch nummer in de Big Five zit. Hopelijk houdt hij iets langer stand dan Zoutelande. Want Zoutelande was er na één dag al uitgegooid. Als jij nog een goede suggestie hebt voor een zomerplaat die absoluut in de Big Five moet zitten, mag je altijd laten weten. Hè. Graag zelfs. Alex Warren is dit. Fever Dream vind ik op zich ook een goede suggestie. Waarom niet?

Purple Disco Machine en Sophie and the Giants Hypnotized. Het is 5 voor 7 op deze mooie vrijdagochtend. En ik lees hier dat ze in Bredene een hele duin willen afsluiten, omdat daar nogal veel gevogeld wordt. Vlak aan het naaktstrand. Dus mensen die elkaar dan zo zien in hun pure, die denken dan, oh kom, we gaan even vogels spotten in de duinen. Ze zijn beu in Bredene. Het is blijkbaar heel vies.

0: Trouwens, vogelen is het officiële woord voor vogelspotten. Dat is echt waar. Je mag dat gaan factchecken. Ik heb hier niks vies gezegd.
1: Straks bij Robbe Petitja.
0: Feest, want de Lokerse feesten die beginnen vandaag 10 dagen lang in Loker met een heel fijne line-up. En we blikken ook vooruit naar het tweede Sunset-concert vanavond om 8 uur. Maxim en de Bauza, helemaal gratis aan het Beach House.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim. Bij Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
0: Het is 7 uur Stips Nieuws bij Q met Laura.
5: Goedemorgen. Er is een akkoord over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd. En Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht. Al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël heeft nog niet gereageerd. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Franke versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Franke kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
6: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top, top, top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
5: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militaire reservisten en burgers. Voetbal dan. Ook de Amerikaanse voetbalfederaties wijzen de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino af. Die wil het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders om zo meer geld binnen te halen. Eerder dreigde de Europese voetbalbond UEFA met een boycot als Infantino die plannen doorzet. En ook onze voetbalbond sluit zich daarbij aan, zegt collega Jarno Berto.
7: Die hebben in de statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KNVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
5: Infantino moet in totaal 106 landen overtuigen om zijn plannen door te zetten. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
8: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er volle gas opgegaan. Hoog druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
5: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïense Cherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. En Jasper Philipsen die heeft het natourcriterium van Herentals gewonnen. Philipsen was in de sprint sneller dan Tim Merlier en Jasper Stuyven. Belgisch kampioen Rune Hergots werd vierde. Philipsen won in de afgelopen ronde van Frankrijk 1 etappe. Merlier die won er 3. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden.
0: Staan er geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
1: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het Sunsetconcert van Maxime. En de Bauza.

0: Rewind, repeat it. 7:10.
1: Het is vrijdag 31 juli.
0: En het is beslist, hè. Geen enkel UEFA-land doet nog mee aan FIFA-toernooien. Tenminste, als voorzitter Gianni Infantino zijn plannen doorzet. Het gaat trouwens zo vaak over die Infantino tegenwoordig. De redelijk corrupte FIFA-voorzitter. Dat ik denk dat die man inmiddels zowat zijn eigen teamtune verdient. Ik dacht bijvoorbeeld aan Infantino. Zoiets. Tino. Nee. Ik moet de tekst nog voorzien. Infantino. Maar ik heb de tekst nog niet. Hè. Dat kunnen we misschien samen eens schrijven. Nu, die Infantino wil een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Enkel, als hij zijn plannen nu nog intrekt, dan gaan de UEFA-landen terugkeren. Infantino. Is niet goed bezig, hè. Onze Belgische voetbalbond is ook mee in het plan. Dus wie weet, nooit nog een WK voor de Belgen. Dat zou kunnen gebeuren. Op zich niet zo erg, want we winnen het toch nooit. Nog in het nieuws vandaag. Alle deelsteps en deelfietsen die moeten in Brussel uit het straatbeeld verdwijnen. Tegen 1 september is het gedaan ermee. Dan moeten die allemaal weg. En vanaf 2027 is er ook echt een verbod op deelsteps in het Brusselse hoofdstedelijk gewest. Ik vind dat een beetje spijtig, want ik gebruik dat af en toe. Maar goed, kijk, het is ook wel heel gevaarlijk. Ik ben er zelf ook al mee gevallen. En ook vandaag de start van de Lokerse feesten in Lokeren. Jaarlijkse traditie. 10 dagen feest. Er komen heel grote namen uit binnen- en buitenland, zoals bijvoorbeeld uit binnenland. Oscar en de Wolf. Pommelien Thijs, die komt langs. Of Tom Odell. Kan je allemaal gaan ontdekken op die Lokerse feesten. En gisteren hoorde je hier op de radio Tessa uit Lokeren. En Tessa, die ging niet naar de Lokerse feesten, maar naar de Vonnefeesten.
2: Dat is van de Lokerse feesten een onderdeel op een ander plein met gratis optredens.
0: Ja, ik had er nog nooit van gehoord van de Vonnefeesten. Ik had ook geen idee dat er daar gewoon 2 festiviteiten tegelijkertijd zijn, maar blijkbaar doen ze dat zo in Lokeren. Allee, kijk. Fijne Friday night daar. Of je nu naar de Lokerse gaat, of naar de Vonnefeesten, of naar het Beach House.

0: Het is bijna 20 over 7. Het wordt ook een topweekend, zeg. Want blijkbaar zijn er tijdens de Lokerse feesten die vandaag beginnen ook de Vonnefeesten. En dat heeft daar min of meer iets mee te maken, maar dan ook weer niet. Mario uit Lokeren, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robben.
0: Goedemorgen, Mario. Ben jij meer een Lokerse feestenman of een Vonnefeestenman?
1: Ik heb toch altijd naar de Vonnefeesten meer geweest.
0: Ja.
1: Vroeger de Lokerse feesten natuurlijk, maar ik trek toch altijd meer naar de Vonnefeesten, eerlijk gezegd.
0: Ik heb dus gisteren ontdekt dat dat bestaat. Ik wist het niet. Wat is het verschil?
1: Vonnefeesten is een volledig gratis festival, nog steeds.
0: Ja.
1: Is in het Josephine Saint Lotte Park bij ons in Lokeren. Het is minder grootschalig dan de Lokerse feesten. Maar wel veel, voor mijn gevoel toch veel gezelliger. Ik zou zeggen.
0: Dus kan je stellen, de echte locals uit Lokeren die staan dan daar?
1: Eigenlijk. Op de Vonnefeesten gaat er meer uren gebeurd tegenkomen dan op de Lokerse feesten.
0: En is dat waarom dat dan bestaat? Was er ruzie? Waarom twee festivals tegelijkertijd? Is dat niet wat veel?
1: Ja, vroeger de Lokerse feesten waren op de Oude Vismijn bij ons. Ja. En het festival werd te groot, dus we zijn naar de huidige locatie gegaan. En een deel van het bestuur wou eigenlijk inkomen vragen, geld vragen voor binnen te komen. En een ander deel van het bestuur niet.
0: Ah ja.
1: En die hebben zich dan afgescheurd en dan de Vonnefeesten begonnen. Eigenlijk op de oude locatie, op de Oude Vismijn nog altijd.
0: Oké, wat is niet dat er daar in Lokeren met paardenworsten naar elkaar gegooid wordt als mensen van de Vonnefeesten
1: en
0: de Lokers naar elkaar... Nee. Dat is allemaal...
1: Nee, gelukkig niet, nee.
0: Ah ja, oké. Je mag ook naar beide gaan als je dat wil, toch?
1: Ja, tuurlijk. Dat is geen probleem.
0: Allee, goed.
1: Er zijn veel lokeraars die een abonnement op Lokersfeesten hebben en dan nog de Vonnefeesten erbij nemen. Dus,
0: Oké, ah ja, het kan. Hè. Het is een beetje de parade van de lokale folklore dit weekend. Jeroen uit Diepenbeek. Die vind je dan weer op het Boer Zoekt Bierfestival. Jeroen, hallo, daar had jij over gestuurd. Wat is dat?
2: Ja, goedemorgen, Robben.
0: Ja, hallo.
2: Ja, de naam zegt het zelf. Boeren die op zoek gaan naar bier en daar een paar topartiesten bij.
0: Ja, zoals?
2: Vanavond komt daar Silver, Let's Go en Denzel.
0: Hé, jong, wacht. Heel de Q-foute party geboekt of wat?
2: Ja, eigenlijk is het één dag vol foute muziek. Ja. Dat is vandaag en morgen.
0: Het heet Boer Zoekt Bier. De titel zegt het zelf, hè. Is dat met boeren en is dat met bier? Of verkleed je als boer? Wat is de bedoeling?
2: Ja, dat is de bedoeling een beetje. En de mensen die houden zich daar ook aan. Want als je niet als boer verkleed of boerin verkleed komt, dan valt je helemaal uit de toon.
0: Oké. Dan klopt het niet. En hoe ga jij verkleden, Jeroen?
2: Een geruit hemdje, de botten aan, een korte broek en een strooien hoedje op, gelijk een echte boer.
0: Ja. Nu, er zijn vast landbouwers aan het luisteren nu, die daar kwaad van gaan worden, Jeroen uit Diepenbeek, want die vinden dat allemaal wat cliché. Wat zeg je daartegen?
2: Het moet een beetje leutig blijven, ook op zo'n festival. Hè?
0: Dat is waar. Hoeveel volk verwacht je?
2: Vanavond 5000 en morgen volledig uitverkocht 15.000.
0: Maar alleen mannen. Allemaal verkleed in boer daar.
2: Ja. Het is de wei van de waanzin, noemen we het zelf.
0: De wei van de waanzin. Geniet ervan. Het is een heel lokaal weekend. Zometeen Pommelien Thijs. Die staat trouwens niet op Boer Zoekt Bier. Die staat niet op de Vonnefeesten, maar wel op de Lokerse.
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
4: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt. Douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Smartfoto.be.
7: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
11: Vanavond bij VTM zoekt Meteor naar de nooduitgang. In 10 om te zien. En bij VTM 2 is niemand veilig, zelfs niet in de actiethriller Safe House. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Het is 7:30 en Lore, het wordt makkelijker om militair te worden. Hoe zit dat?
1: Ja, minister van Defensie Theo Franke die versoepelt de medische voorwaarden om aan zo'n legeropleiding te beginnen. Want volgens Franke kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten dan toch beginnen. Die versoepeling die gebeurt in het kader van een nieuwe aanwervingsronde in het leger. Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militaire reservisten en burgers. En er is ook een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt dat nieuws. Alle leden van Hamas en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook.
0: Jonas, wat krijg je op weersvlak?
2: We starten vandaag toch met redelijk veel wolken, maar na de middag gaat het toch meer en meer opklaren. Een enkel buitje is mogelijk vandaag, maar op de meeste plaatsen gaan we toch helemaal droog kunnen houden. En dat bij zo'n 22 graden aan zee. Het wordt in het binnenland wat warmer. Daar gaan we richting 27 of 28 graden vandaag.
0: Ja, als we op het Sunset Concert staan vanavond, hebben we een pulletje nodig.
2: Wat zal er zo'n 20 graden zijn bij een toch wel goed voelbare wind uit noordelijke richtingen. Dus een trui zal wel van pas kunnen komen. Maar het zal wel prachtig weer zijn, hè, want ik verwacht dat het aan zee helemaal gaat opklaren. En dat we dus ook straks een prachtige sunset zullen zien op het strand van Oostende.
0: Oké, hoe laat gaat de zon ongeveer onder?
2: Dat is rond de 9:30 vanavond, dus echt wel tijdens het concert.
0: Heerlijk. Jonas, dankjewel.
2: Tot straks.
0: Er is een luisteraar die trouwens waarschuwt aan de bestuurders op de E40 richting Gent. Want tussen Afligem en Aalst ligt er op het meest linkse rijvak hooi op de rijbaan. Ongeveer ergens ter hoogte van afrit Aalst. Dus niet verschieten. Verder geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
3: Robert Petitjean. You sound better with you.

0: Sousa. Vanavond is op het gratis Sunset Concert. Om 8 uur begint het. En dan ga je de zon zien ondergaan. Dat wordt fantastisch. Zwart weekend op de baan. Veel volk vertrekt straks op congé. Misschien jij wel. Zometeen ook fijne muziek van Pink.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënteen.
4: C'est
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Q Music. Q, yeah. Maximum Summer.
7: Q Music. We are so

0: staat een zwart weekend voor de boeg. Zo noem je dat als er heel veel mensen op vakantie vertrekken, tegelijkertijd met de auto. Dan zou het wel eens kunnen dat je een beetje in de file staat. Jan uit Endermonde, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jullie zijn onderweg naar Zwitserland voor een welverdiende vakantie. Waar zit je op dit moment al?
1: Maar wij zijn juist, het viel ik wel veel woorden gepasseerd. maar het file, daar hopen we niet echt op. Maar we hebben besloten om een dagje vroeger te vertrekken. En een nachtje te overnachten ergens onderweg. Via een Airbnb.
0: Ah ja, dat is wel slim. Maar ja, ze zeggen altijd, het viaduct van Vilvoorde, dan begint je verlof. Hè. Dat is feest, hè, man. Ging dat al vlot, ja, hè?
1: Ja, dat ging best vlot.
0: Oké, dat is eigenlijk al een goed begin. Hoe ver is het rijden naar Zwitserland, naar jullie bestemming?
1: Pardon?
0: Hoe ver is het rijden naar je bestemming?
1: Een 870 kilometer.
0: Oké, en hoeveel uur ga je daarover doen?
1: Laten we zeggen, in totaal iets van 12 uur, maar ja. nu, zo vandaag, is van 500 kilometer.
0: Oké, dat is een stevige rit. Hè. Hoe hou je dat vol? Neem je dan nog veel pauzes? Je gaat sowieso naar een Airbnb, maar tussendoor neem je dan pauzes?
1: Wij zijn met deze chauffeurs. En wij moeten regelmatig landen, maar we ook elektrisch rijden. Hè.
0: Ah, ja, het is elektrisch. Oké, okay, ja.
1: Dan moet je eigenlijk, berekend anderhalf uur of twee uur kan je rijden. En dan kan je aan een snellader gaan hangen.
0: Oké, ja. En heb je er stress voor dat je er gaat geraken, elektrisch?
1: Nee, geen stress. We hebben dat al een paar keer gedaan. En die route, mijn partner, bekijkt dat goed op voorhand. En ben heel altijd snelladers, wat bijvoorbeeld ook al in een kleine supermarkt in de buurt is. Of een klein speeltuintje waar ik in de intro heb gezet.
0: Ja, zodat het wat aangenaam blijft. Ik wens je heel veel plezier daar in Zwitserland. Safe trip daar en fijne tussenstop ook. Hè. Dat is het plezantste aan op vakantie gaan. Hè. De tussenstops. Jan, salukes hè.

We zijn allemaal verliefd geworden dit jaar op Olivia Dean. Het is al 7:50 gepasseerd. Zwart weekend voor de boeg, hè. Lodewijk, die moet ook nog lang rijden. 24 uur naar Malaga. Tegen het einde heb je al zo vaak gele auto gespeeld dat hij volgens mij helemaal gek wordt.

Jonas Blue en JP Cooper en Perfect Strangers. Begin van deze zomer was Teddy Swims nog te zien op Werchter. Dat was helemaal top. In het voorjaar komt hij terug met zijn The Ugly Tour. In de AFAS Doma gaat dat zijn. Straks om 10 uur start de ticketverkoop voor die Teddy Swims. Bad Dream.

0: zometeen bij Robbe Petit Jean.
1: Jouw allerlaatste kans op tickets voor Muziek aan het Water. Een nieuw festival in Antwerpen voor de Clouseau-lovertjes. 1 over 8, nieuws krijg je van Loren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er zijn nog veel vragen over het nieuwe akkoord rond Gaza. Daarbij zou terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht een akkoord daarover aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
2: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios probeerde Iran Hamas er ook van te overtuigen om de deal niet te ondertekenen. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Franke versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Franke kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
4: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. En als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top, top, top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
2: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militairen, reservisten en burgers. In het Spaanse Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. Ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta. In Frankrijk blijft de grote bosbrand in Gironde stabiel. Het vuur breidt er al enkele dagen niet meer uit. Dat laten de autoriteiten weten. Toch blijft er wel nog een aantal brandhaarden actief. Die probeert de brandweer te blussen. In totaal is zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. En een geslaagde Europese voetbalavond voor onze Belgische ploegen. Anderlecht stoot door naar de derde voorronde van de Europa League. Na een 3-1 overwinning tegen het Zweedse Hammarby. In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent stoot door naar de derde voorronde van de Conference League. Gent klopte het Oekraïnse Cherkasy na penalties. Je hoort doelman Davy Roof.
5: We weten dat het spel niet fantastisch was. Dat we nog veel beter gaan moeten in de komende wedstrijden. Dat er beter tegenstanders gaan komen. Dat we daar beter gaan moeten spelen. Maar ja, het resultaat is positiefste dat we vandaag kunnen meenemen.
2: In de volgende ronde nemen ze het op tegen het Zweedse Göteborg. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden.
1: Staat er één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E40 richting Gent tussen Afliegem en Aalst. Er ligt daar een obstakel op de weg, 8 minuten erbij. Dat zou hooi zijn volgens een luisteraar. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het sunsetconcert van Maxime. En de Bauza.

0: Shawn Mendes, Nothing Holding Me Back.
1: Het is vrijdag 31 juli.
0: Ja, er staat een zogenaamd zwart weekend voor de boeg. Zo noem je dat blijkbaar als er heel veel mensen tegelijkertijd op vakantie vertrekken. Dat is gewoon puur praktisch. Het is 31 juli. Voor veel mensen begint vandaag de congé, hè, met de auto. Zoals bijvoorbeeld Femke uit Diksmuiden, die is net vertrokken.
2: Mijn vriend is van Portugal, dus we zijn nu onderweg naar daar voor 3 weken. Hopelijk niet te veel film.
0: Ja, dat hoop ik voor haar ook. Stef Willems van Vias, het Verkeersinstituut. Hallo, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Robbe.
0: Goedemorgen. Ja, 20 uur rijden is dat, hè, bijvoorbeeld Portugal. Ja. Hoe vaak moet je dan eigenlijk een pauze nemen?
3: Idealiter moet je elke 2 uur een pauze nemen. En als je kan wisselen van bestuurder, is dat natuurlijk wel het handigste. Hè? Want ja, dat is natuurlijk een heel lange rit, 20 uur. Dat vergt veel van je concentratie, zeker als het warme temperaturen zijn. Dus zeker elke 2 uur stoppen, even de benen strekken, iets drinken. En als je echt voelt dat je te vermoeid bent, ja, dan zou ik toch echt aanraden om een tussenstop in te lassen, zodat je blijft slapen. Hè? Want één keer 20 uur is toch wel heel veel.
0: Ja, je hebt ook heel veel mensen die het s'nachts doen, die s'nachts vertrekken of s'avonds laat om dan zo wat file te vermijden en dan heel de nacht doorknallen, is dat slim?
3: Dat is natuurlijk niet het beste voor je bioritme. Dat is natuurlijk wel soms iets beter, omdat je dan minder file hebt. Maar ook daar dezelfde vuistregels. Als je echt voelt dat je te vermoeid bent, ja, dan moet je zeker niet verder gaan rijden. Want als je begint te knikkenbollen, dan is het eigenlijk te laat en dat kan potentieel heel gevaarlijk zijn.
0: Oké, we gaan met z'n allen op reis. Hè. We zitten dan, in een van de vakantieparken met de flipflops aan. Mag je daarmee rijden? Dat was ook een beetje de vraag eerder deze week.
3: Wel, in onze wegcode staat er helemaal niets over schoeisel. Dus in principe mag je met blote voeten rijden, met hakken, met combat shoes, met klompen, met teenslippers. Maar het is natuurlijk zeer de vraag of dat buitengewoon intelligent is. Ik zou dat nooit doen. En waarom? Ja, die slippers die kunnen echt vastkomen te zitten onder je pedalen bijvoorbeeld. En je kan wel degelijk een boete krijgen. Er is een artikel in de wegcode dat zegt dat je altijd in staat moet zijn alle nodige rijbewegingen goed uit te voeren. Dus als je een raar manoeuvre begint te doen, een politieman ziet dat en die stelt vast dat je met slippers rijdt, dan kan je wel degelijk een boete krijgen. En dat is in het buitenland eigenlijk net zo. Dus ook in Frankrijk en in Spanje staat een soortgelijk reglement in de wegcode.

Lose Myself heet die. Als jij vanavond naar de Bowser gaat kijken, dan kan jij later tegen al je vrienden zeggen: ik heb dat nog live gezien op het strand van Oostende toen u nog niet zo bekend waren. Zo toch? Maxime, die staat er ook. En die heeft er mega veel zin in, want hij had al gezegd van: oh, dat beachhouse, dat is fantastisch. Op dat mooie podium. Of hij gasten meeneemt, zoals Hannah May, dat weten we nog niet. Maar het zou altijd kunnen. We geloven erin.

0: kwart over acht al gepasseerd. Nu even goed opletten, want...
1: Win tickets voor Muziek aan het Water.
0: Q-music. Het zijn zelfs de allerlaatste tickets voor Muziek aan het Water. Allee, die ik mag weggeven. En Clouseau staat er op de line-up. En jij kan die tickets binnenhalen. Tenminste, als je bewijst dat jij de poëzie in Clouseau hun songteksten kan herkennen. Want Koen en Chris, dat zijn poëten. Dat weet je. Jij moet even achterhalen welk Clouseau-hit schuilt achter deze redelijk poëtische songtekst. Vraag dan onze koning waar hij Paola vond.
1: Wat heeft ze... Nog steeds al volonté.
2: This is a muscle of a lunch garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Wat heeft Siska Scooters met Amerika Preparé?
4: Ik denk dat veel mensen het niet snappen. Hoe ik ook snap dat je het niet snapt. Wij vroegen het ons ook af, dus hebben we haar uitgenodigd.
5: Tof, hè?
4: Ja, super tof.
5: Zalig, toch?
6: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
4: Amai, ik had dat nooit gedacht.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Siska Scooters.

0: Tot ik ineens een soort van zotte kramp kreeg. Waar ik ben beginnen huilen.
1: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Q's are better. With you. Maximum Summer.
0: Q Music.

0: David. Next summer. Vraag dan onze koning waar hij Paola vond. Vicky uit Griek, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robbe.
0: Dat is schoon als je dat zo hoort.
1: Ja, ik zou het nooit vragen, maar kom.
0: Ja, het is ook schoon als je dat in context hoort. Want uit welk Clouseau-nummer komt dit?
1: Swinty Bolt.
2: Mocht u soms gaan dromen over het land van Swinty Bolt, vraag dan onze koning waar hij Paola vond.
0: Goed gedaan, Vicky. Dat was voor jou wel simpel, want je bent absoluut een Clouseau-fanate.
1: Ja, mee opgegroeid, hè.
0: Is dat Vicky?
1: Ja.
0: Wat moet er voor jou sowieso in de setlist staan? Swinty Bolt, moeten ze dat spelen?
1: Ook, maar toch zeker ook Domino.
0: Ah ja, schoon nummer Domino. Vicky, jij gaat naar Muziek aan het Water met Clouseau. Je mag ook wat mensen meenemen met z'n vieren. Wie pak je mee?
1: Een paar goede vriendinnen gaan zeker mee willen gaan.
0: Ah, heerlijk. En dan goed dansen. En gaan kijken naar Koen.
1: Ja, is dat nog een ding?
0: Ja, is dat, want je bent ermee opgegroeid. Koen Wouters, dat was in de night. Dat was crazy, crazy, hè?
1: Dat blijft een mooie man, hè? Dat blijft
0: nog
1: een mooie
0: altijd.
1: Man.
0: Ja, tuurlijk, die ziet er nog altijd super jong uit ook voor zijn leeftijd.
1: Ja, voilà. Ja. Moet je eens vragen dat hem dat doet misschien.
0: Ja, je maakt oogcontact ook met iedereen, hè?
1: Ja, oké. Okay,
0: ja, je gaat dat zien, Vicky. Je gaat helemaal in zwijm vallen.
1: Oké.
0: Okay. Vicky, heel veel plezier daar.
1: Dankjewel.
0: Salut. Muziek aan het water. 6 augustus is dat trouwens.

bestaat ook echt, het land van Twenty Bolt. Welkom in het feestpaleis. Ergens in Nederlands Limburg. Straks ga ik raden wat jouw job is aan de hand van een voorwerp dat jij dagelijks gebruikt tijdens het werken. Heel benieuwd naar. Het kan iets alledaags zijn of een gek voorwerp.

0: Thomas Gray en Rumours. Het is bijna 8:30. Lore, Vlaanderen heeft vorig jaar een record aantal schenkbelastingen geïnd. Wat weet je daarover?
1: Ja, in totaal ging het om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan in 2024. In 3 jaar tijd steeg die opbrengst zelfs met meer dan de helft. Het gaat vooral om schenkingen tussen ouders en hun kind of tussen partners onderling. Als je zo'n schenking doet aan je kind of aan je partner, dan betaal je 3% belastingen. Voor alle andere schenkingen is dat 7%. En dan in Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko. Daar zijn al 18 mensen gestorven die probeerden om naar dat gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie en ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. Ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta.
0: Jonas, goedemorgen. Welke weer krijg je vanavond tijdens het Sunset-concert?
2: Vanavond zal het zeker droog blijven met een mooie zonnige periode. Zeker aan zee gaat het straks helemaal opklaren. Want nu is het nog redelijk bewolkt. Maar in de loop van de namiddag verwacht ik overal brede opklaringen. Maar vooral aan de kust, daar gaat de zon het vaakst schijnen vandaag. En we halen in het binnenland temperaturen tot 28 graden. Aan de kust is dat tot 23 graden. En vanavond gaat de zon heerlijk ondergaan. Daar bij een graad op 20 op het strand. Dus voor het Sunset-concert zijn het vanavond echt wel ideale omstandigheden.
0: Ja, en de rest van het weekend?
2: Het wordt een heel mooi weekend met veel zon. Morgen aangename temperaturen ook rond zo'n 26 graden. En zondag dan kan het nog wat warmer worden. Dan gaan we richting 28 lokaal zelf.
0: Oh, lokaal zelf.
2: 30 graden op.
0: En
2: zon heel vaak schijnt.
0: Ja, Jonas, je valt weg. Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Gent is dat op de E40. Daar zit een obstakel op de weg tussen Afligem en Aalst. 6 minuten erbij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Dorothy's Doordenker.
4: Wie tegen de lamp loopt, heeft het licht nog niet gezien.

0: Voor welke job sta jij op deze vrijdagochtend? Ik wil dat heel graag raden aan de hand van een voorwerp dat niet kan ontbreken tijdens jouw werk. Iets dat je bijvoorbeeld elke dag gebruikt. Tot nu toe is nog geen succes geweest. Ik ben niet zo goed in het raden van die jobs. Vandaag gaat dat lukken. Ik voel dat. Gisteren hadden we Eefke. En Eefke, die gebruikte elke dag...
1: Een balpen heb ik nodig voor mijn werk te doen.
0: Een balpen. Ze bleek rijinstructeur te zijn, want je hebt dat nodig om te wijzen, blijkbaar naar verkeersborden, maar ook op te schrijven wat er allemaal niet goed loopt. En ook zo van die tekeningetjes te maken van dit is de voorkant en dit is de achterkant van je auto. Rijinstructeur bleek ze dus te zijn. Injas uit Beveren, die daagt mij vandaag uit.
2: Hey Robbe, ik gebruik een auto voor mijn werk en dat is niet alleen om er naartoe te rijden.
0: Een auto en dat is niet alleen om er naartoe te rijden.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
3: Ah ja, ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
6: Het zijn de laatste zoldendagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier. Q Music. Q, yeah. Maximum Sound.

0: job? Sta jij op?
1: Inyas uit Bever, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Trolle.
1: Goedemorgen, je hebt een auto nodig voor jouw job elke dag, maar het is niet om naar je werk te rijden. Of toch niet alleen om naar je werk te rijden.
2: Niet alleen.
1: Nee, oké, ik ben heel benieuwd. Er zijn al mensen die iets hebben ingestuurd. Mag ik het al zeggen? Misschien zitten we er al bonk op, hè?
2: Jij mocht dat zeker.
1: Ben je vertegenwoordiger?
2: Nee.
1: Oké, dat is het dan al niet. Goed.
2: Totaal niet.
1: Heb je een vaste werkplek?
2: Nee.
1: Auto nodig, meerdere locaties bezoek je?
2: Ja.
1: Is het met een vaste route? Bezoek je elke dag iets anders?
2: Ja en nee.
1: Oké. Bedrijfswagen, is het met een bedrijfswagen?
2: Ja en nee.
1: Okay, ben je alleen onderweg? Ben je helemaal alleen onderweg?
2: Ja.
1: Met een uniform, draag jij een uniform?
2: Ja.
1: Ik denk dat ik het weet.
2: Ik ben benieuwd.
1: Jij bent een thuisverpleger.
2: Dat is er boek op.
1: Ja, hè? Ja! Eindelijk! Ik ben daar zo slecht in. Ik heb het eindelijk gewoon zelf geraden.
2: En ook heel snel.
1: Ja, maar ik weet niet. Er zijn altijd heel veel thuisverpleegkundigen op de baan, hè?
2: Mm-hmm,
1: en
2: klopt,
1: zo
2: klopt,
1: ook.
2: Klopt.
1: En dat is hoe dat ik het weet rond dit uur.
2: Mm-hmm.
1: Ik weet niet wat dat is, maar volgens mij beginnen jullie om 9 en zijn jullie rond 20:20 altijd al onderweg.
2: Wij zijn vroeger onderweg.
1: Ah, is echt nog vroeger zelfs. Ja. Hoe laat begin jij met werken?
2: Ik ben meestal bij mijn eerste patiënt, laat me zeggen, 6:00 AM.
1: Wat?
2: Ja, klopt. En als het wat mee zit, zijn wij meestal rond 12:30 klaar.
1: Oké, dat is wel chill eigenlijk, hè?
2: Ja, dat wel, maar dan mag er ook wel niet echt iets misgaan.
1: Ja, bij die patiënt of vielen of zo.
2: Onder andere, ja.
1: Oké. Wat maakt iemand een goede thuisverpleegkundige?
2: Ik zou zeggen iemand die heel vriendelijk is, empathisch, maar natuurlijk ook echt wel een luisterend oor. Want wij komen bij de patiënten thuis voor de zorgen uit te voeren. Maar daarnaast, als die zorg klaar is, mensen doen graag nog eens een praatje. En ik zal zeggen dat we daar toch regelmatig wel 10, 15 minuutjes binnen zijn door een gesprekje te voeren met die mensen.
1: Ja, tuurlijk. Je kan ook niet zo zeggen van de klok tikt, ik moet weg. Maar je moet ergens ook wel kunnen afronden natuurlijk, hè, op een vriendelijke manier.
2: Ja, klopt. En dat is soms wel een moeilijke, maar ja, daar leer je wel mee omgaan. En om een duur kent ook wel uw patiënten. Hè. Dus,
1: voilà. Hoeveel koffies moet jij drinken op een dag, Inyas?
2: Ja, ik denk dat ik mijn kant toch net toekomt.
1: maar, we mogen dat zeggen, hè. Zijn vaak soms wat oudere patiënten, bezoek je ook?
2: Ja, maar dat zijn wel de leukste, want ik denk een dikke maand geleden een vaste patiënt op mijn tour, die neem ik altijd als laatst. En zoals ik zeg, vorige maand heb ik een kilo mosselen en verse frieten voor mij gekregen.
1: Oh, wat zo lief. Dat is keigoed. Dus,
2: ja, dat zijn de liefste mensen. Ja.
1: Ik kan gewoon nog zeggen, Inyas, je kan veel koffie drinken, want iets oudere mensen die zetten niet echt de meest sterke koffie vaak. Hè? Of net wel. Soms heb je pech. Inyas?
2: Ja, maar dat is de truc. Hè. Je mocht dat niet laten zien. Hè.
1: Het is dat. Geniet van je dag.
2: Ja, dank je wel.

Taylor Swift is live. Super goed, hè? Dat is ongelooflijk, Taylor Swift live. Weet je wat je live niet moet gaan zien, zo blijkt? Timbaland. Die ken je vast wel. Timbaland die maakt heel veel beats. Het is de producer van onder meer Cry Me A River van Justin Timberlake, Say It Right van Nelly Furtado. Dat zijn allemaal nummers die Timbaland gemaakt heeft. Nu, hij is viraal aan het gaan op TikTok door een optreden op een Pools festival. Want hij, die nummers waar Timbaland dus de synthesizer heeft ingespeeld en de beats gemaakt heeft, dit soort nummers, die worden gezongen door anderen. Dit is bijvoorbeeld Justin Timberlake. Ik zei het net al, Nelly Furtado. Dus als je Timbaland boekt voor je festivalletje, wat hij dan blijkbaar doet, is muziek die hij gemaakt heeft voor anderen gewoon afspelen. En dan staat hij helemaal vooraan op het podium. En dan mompelt hij een beetje mee of roept hij de hele tijd hey, alleszins, het is niet wat je verwacht van een optreden. Dat is te goed, hè? Die hey is hij. Dus je moet je inbeelden, festival, je staat daar. Je hoort gewoon een nummer dat afgespeeld wordt en dan Timbaland die vooraan staat en een beetje hey staat te roepen. Het is zo'n belachelijke optreden dat echt iedereen het aan het delen en bekijken is op TikTok. Hier hoor je hem ook weer hey zeggen, denk ik. Dus wat, goede producer, geen goede performer. Heel funny. Apologize for Timbaland.

vandaag, hè. Gisteren was nog altijd een mysterie, hè. Want bij Verdienvraag 10 weten we nog altijd niet wat de tiende vraag is. De nieuwe prijzen sinds gisteren. Ik ga ook geen hint geven straks, echt niet. Ja,

Zometeen verdienvraag 10. Jij kan het antwoord op de 10e vraag winnen. Als jij wil meespelen, even verdienvraag 10 droppen in de Q-app. Time flies, so don't blink twice. En misschien speel ik wel met jou. Het is 3 voor 9 inmiddels. Dit is Alesso. Q-app.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Het is stip 9 uur nieuws krijgen van Lore. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd.
3: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven, dat dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, die jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
2: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. Er zijn nog veel vragen over het nieuwe akkoord rond Gaza. Daarbij zou terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht een akkoord daarover aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
4: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
2: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios probeerde Iran Hamas er ook van te overtuigen om de deal niet te ondertekenen. En de Italiaanse voetbalwereld is in rouw. De legendarische verdediger Franco Baresi is overleden. Dat maakte de Italiaanse ploeg AC Milan bekend. Baresi was jarenlang aanvoerder bij Milan en speelde er ruim 700 wedstrijden. Hij won ook 3 keer de Champions League en pakte 6 Italiaanse titels. In 1982 werd hij ook wereldkampioen met Italië. Baresi werd 66. Over zijn doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden.
1: Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat op de Brusselse binnenring tussen Tervuren Vierarmen en de Welriekende Dreef. Sta je 7 minuten stil door een defect voertuig. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Ah, tijd om op en neer te springen. Zegt waar, met het foute uur. En vooral met Too Unlimited. En jump for joy. Je hoeft

0: dit is nog steeds het Foute Uur. En deze die staat vanavond op het podium van de Lokerse Feesten. Dat is op zich een heel fout festival met al die paardenworst. Axel Red.
1: Het Foute Uur. Q Music.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
4: Ja, er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je nog op een andere plek toch in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Verdien vraag 10.
4: Tijdens het foute uur kan jij elke dag vraag 10 keihard verdienen, want het antwoord op de 10e vraag, dat is de prijs die vandaag op het spel staat. Gilles uit Bever, hallo.
6: Goedemorgen, Robben.
4: Goedemorgen. Wat mag dat voor jou eigenlijk zijn, het antwoord op vraag 10?
6: Ja, het liefst van al een citytrip. Ik heb gehoord dat het fitnessabonnement eruit is, maar dat is niet erg, want dat heb ik al. Dus,
4: gebruik je het, je fitnessabonnement?
6: Heel af en toe, maar deze periode iets minder.
4: Dus je betaalt eigenlijk zo per maand en als je dan zo één keer per maand gaat, dan is dat duur, hè?
6: Ja, inderdaad. Maar soms heb je geen tijd, dus ja.
4: Het is dat. Dat is er inderdaad uit. Dus dat is het al zeker niet. Het is inderdaad iets anders. Misschien is het een citytrip. Wie weet. Dat zou zomaar kunnen, hè. Gilles uit Bever, ik ga even vermelden dat ik zelf even heel hard mijn best ga doen om dit tot een goed eind te brengen. Want de lens van mijn oog... ik draag lenzen, hè. Geen bril.
6: Ja?
4: Die doet heel gek. Dus het zou kunnen zijn... Dat ik een vraag. Dat het in de soep loopt. Als dat zo is, mag je nog eens, maar het gaat wel lukken. Je krijgt zo meteen 10 vragen van mij die jij binnen de minuut moet beantwoorden. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij kan verdienen. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. En dan pas gaan wij door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen de minuut, dan verdien jij vraag 10. Ben jij er klaar voor?
6: Ik ben er klaar voor, Robert.
4: Gilles, ik ook, want het is aan het lukken. Ik kan lezen.
6: Oké, top.
4: Goed, nu jij nog antwoorden. Welk tiendaags festival met onder andere Axel Red start vandaag in Oost-Vlaanderen?
6: Loopse feesten.
4: Hoeveel continenten telt onze wereld volgens de officiële definitie?
6: 6.
4: Nee.
6: 5.
4: Nee.
6: 7.
4: Met welke munt betaal je in het Verenigd Koninkrijk?
6: De pond.
4: Welk bioscoopformaat is genoemd naar de Engelse woorden image en maximum?
6: IMAX.
4: Wat is de Engelse term voor een gelijke stand van 40-40 bij tennis?
6: Juice.
4: Welke populaire app heette vroeger Musical.ly?
6: Spotify?
4: Nee.
6: TikTok.
4: Wat is de hoofdstad van Portugal?
6: Lissabon.
4: Welke acteur speelt de rol van Tommy Shelby in Peaky Blinders?
6: Cillian Murphy.
4: Hoe heet een mannelijk varken?
6: Een beer.
4: In welk Frans pretpark opende onlangs een gloednieuwe themawereld World of Frozen?
6: Disneyland.
4: Mijn beste Gilles.
6: Ja?
4: Wat was dat laatste antwoord daar?
6: Disneyland.
4: En hoeveel vragen hebben we gehad?
6: Als ik juist ben, 10.
4: Van de spanning is mijn lens gewoon uit mijn oog gevallen, want... Jij gaat naar Disneyland.
6: Oh my god. Ja,
4: dat zou wel zijn. Allee, niet jij. Jullie gaan naar Disneyland. Met hoeveel zijn jullie thuis?
6: Ik woon op dit moment alleen.
4: Oh. Maar Gilles, denk even na. Je moet slim antwoorden nu. Het is, wow, wacht, Gilles, even wacht. Wacht, even slim antwoorden. Hoeveel mensen wil je meenemen naar Disneyland? Vertel mij dat eens.
6: Toch zoveel mogelijk.
4: Noem een cijfer.
6: 4.
4: Hoger, kom.
6: 10.
4: Dat is goed. Oké, 10 mensen. Allee, inclusief jij, hè.
6: Oké, wauw.
4: Gilles, heel veel plezier in Disneyland.
6: Dank u wel, Robert. Dank je wel.
4: Stuur een fotootje met Olaf.
5: Maandag opnieuw. Verdien vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Het foute uur.

0: krijg je maar niet genoeg van het foute uur. Luister naar Q Foute Radio. Op DAB Plus, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Lotto is op zoek naar Tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
3: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënten.
4: Sessimo.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Goedemorgen, nieuws van 10 krijg je van Lore.
11: Goedemorgen. Elke maand worden bijna 4 EPC-experts geschorst. Het ging vorig jaar om 43 schorsingen in totaal. Net geen verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Dat schrijft het Nieuwsblad. Zo'n schorsing gebeurt wanneer fouten worden gemaakt in een attest. Sectorfederatie OVET reageert.
12: Gewoon al om te beginnen, het protocol waar je aan moet houden, dat telt nu al meer dan 400 pagina's. Er zijn ook de wijzigingen in dat protocol, dus je moet dat allemaal ook nog kunnen bijhouden. En daar komt natuurlijk ook bij dat mensen allemaal een certificaat willen aan een hele lage prijs, dus dat je zo efficiënt en zo snel mogelijk moet doen. Dus dat maakt het soms heel moeilijk om correct te zijn.
11: Wie geschorst wordt, riskeert een boete, mag een maand lang geen attesten uitschrijven en moet zijn examen opnieuw afleggen. Nooit eerder in Vlaanderen liever zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd.
13: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, de jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
11: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. En Iran heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in het Midden-Oosten. Het gaat volgens de Iraanse revolutionaire garde om vergeldingsaanvallen. Iran viseerde onder meer verschillende opslagplaatsen met militair materiaal en communicatiesystemen. Gisteren vielen nog 3 doden in Iran bij Amerikaanse aanvallen. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien bij maxima tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden.
10: En het is een mooie vrijdagochtend, toch wat de verkeerssituaties betreft, want er zijn geen enkele file waar je meer dan 5 minuten verliest.
0: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het sunsetconcert van Maxime. En de Bauza. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Matthias van den Bulke.
10: Ja, we verwachten hier duizenden mensen vandaag. Bakskevol. Maar eerst knal ik je door de vrijdag met Alex Warren.

Ja, en we verwachten heel veel volk tonight. Duizenden mensen hier op het strand achter mij voor het Q-Sunset-concert dus van Maxim en de Bouwsa. Christine uit Lier die vraagt, wanneer beginnen ze eraan, Matthias? Wel om 8 vanavond. Kom op tijd, zou ik zeggen. Zodat je zeker een goed plekje hebt, zodat je Maxim goed kan zien. Ja, en de jongens van de Bouwsa, die wil je ook van heel dichtbij kunnen zien. Het zijn heel knappe gasten.

0: Ex-Cute op schijf, Bruno Mars en On My Soul. Een goede dag gisteren voor de jongens van de Bauza. Ze scoorden 10 op 10. Met Lose Myself en Repeat of Niet. Viel duidelijk in de smaak bij jou. Dat belooft dus ook voor vanavond, want ze zijn er ook bij voor het Q-Set-concert natuurlijk. Zometeen krijg je een nieuwe song in Repeat of Niet van echt een hitmachine. En als je me niet gelooft, ik ga het je zo meteen bewijzen.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Absoluut.
3: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
4: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
3: Wel, dat is niet normaal.
4: Nee, het is tijd.
3: Hoog tijd.
4: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
3: Maar uw bed aan u.
4: Exact.
1: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt, douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Q. Q Music.

0: Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle en hoe het danst.
1: Repeat of niet?
0: We hebben een nieuwe song in Repeat of niet van echt een hitmachine. Dat zijn grote woorden, dat is ook zo'n cliché om te zeggen op de radio. Maar als het zo is, dan mag je het wel zeggen, vind ik. En ik ga het even bewijzen. Lose Control. Een hit, sowieso. The Door. Ook een hit, sowieso. Bad Dreams. Ja. Ook zeker een hit. Guilty. Ja, ja, ja. Ook een hit, Mr. Know-It-All. Een recente hit. Het zijn allemaal hits van Teddy Swims. Op nog geen 3 jaar tijd. De man is dus zeker een hitmachine te noemen. Nu, de vraag is, gaat hij er nog een hit bij lappen of niet? Dat mag jij nu mee bepalen. Dit is Break Up in Reverse. Stuur Repeat of niet.

0: Het is de nieuwe single van Teddy Swims, Breakup in Reverse.
1: Repeat of niet.
0: En we halen hem met plezier door de keuring van onze Q-luisteraars. Lieve uit Hamme stuurt mijn tickets voor Teddy Swims en de AFAS-Dome. Die zijn al binnen, Matthias. Voor mij is zeker een repeat. Andy uit Kruibeek heeft hem niet gestuurd. Hij vindt dat het altijd een beetje te veel hetzelfde is. Teddy Swims, zijn muziek. Andy, meningen verschillen uiteraard. Hè. Katty uit Roeselare die zegt prachtige tekst, zalig liedje. Matthias, laat hem nog maar eens doorgaan. Ook Francis uit Veldegem is een grote fan. Teddy is de best. Tanja uit Evergem die zegt alles van Teddy Swims is goed. Alles wat die man aanraakt is geweldig. Jelke uit Zonhoven die zegt zou mooi zijn als openingsdans. Ik weet het nog niet zo goed, Jelke. Misschien moet je nog eens goed luisteren naar de tekst of het wel echt heel positief is, snap je? Cindy uit Buggenhout die zegt repeat. Super, Teddy is altijd geweldig. En ook Kienta uit Riems is een grote fan. Amai, het is echt één grote lofzang voor Teddy Swims. Hij gaat door sowieso. Je hoort hem straks

0: Rika Préparé.
1: Ik denk dat veel mensen het niet snappen. Hoe ik ook snap dat je het niet snapt.
2: Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we haar uitgenodigd.
1: Tof, hè? Ja, super tof. Zalig toch?
3: En we kunnen al verklappen. De antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
1: Amai, ik had dat nooit gedacht.
0: De 10 meest gegoogelde vragen over Siska Scooters.
1: Totdat ik ineens een soort van zotte kramp kreeg. Waar ik ben binnen huilen.
0: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. With you.
4: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
7: Schat, die kleine moet eten.
6: Onze kinderen moeten eten.
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
8: Go Yellow!
9: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

het gaat goed vandaag met Bianca uit Aartselaar. Ze heeft heel veel zin in het weekend. Ze gaat met de vriendinnen naar de zee. Ja, Bianca, de zee is altijd een goed idee. 19 voor 11, Jelly Roll en I'm Good. Zometeen krijg je de laatste keer My Oh My als Q-top schijf. Maar eerst Lost Frequencies en deze twee, Bryan Adams en Mel C.

0: Billy William. Louisa Sonza.
1: C'est ça la vie, baby.
0: En ook Chris Cross Amsterdam. Het is vandaag vrijdag 31 juli 2026. Dat is de start van de Lokerse feesten. Met echt een crazy line-up dit jaar. De komende 10 dagen zie je daar onder andere Editors. Maar ook Oscar and the Wolf en Pommelien Thijs. Ook Armand van Helden is erbij en Tom O'Dell en Lost Frequencies. Die je daarnet nog hoorde bij Q Music met Black Friday. En ook deze superster zakt af naar Lokeren. Volgende week zaterdag, Lenny Kravitz en I'll Be Waiting. Ik denk dat er daar veel mensen op zitten te wachten.

is uit Kruijbeke stuurt Matthias, als je komt naar de Lokerse feesten, dan moet je zeker de paardenwusten eten. Paardenworst. Ik weet het niet. Ik weet niet of dat iets voor mij is. Ik heb het nog nooit gegeten, Joris. En ergens in mij zegt een stemmetje nee.

0: summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Mannekes!
3: Bumpy!
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
3: Wie?
2: Jammer!
3: Yay!
2: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
4: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
2: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee!
5: Yay!
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Het is 1 over 11. Lore heeft nieuws.
8: Goedemorgen. In 24 uur tijd hebben zo'n 49.000 migranten de grens overgestoken naar Ceuta. Zeker 19 mensen kwamen daarbij om. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ceuta is Spaans grondgebied in het noorden van Marokko. Migranten willen via die weg Europa bereiken. De grote toestroom komt mogelijk door een beslissing van het Spaanse Hoge Rechtshof eerder deze maand, zegt collega Tessa Rens.
9: Die oordeelde dat migranten die onder andere Ceuta proberen te bereiken via de boot of al zwemmend, dat die niet zomaar mogen worden teruggestuurd naar Marokko. En veel migranten zien dat wellicht als een momentum om die oversteek te maken. En Spanje denkt ook dat de mensensmokkelaars daar op dit moment gretig gebruik van maken.
8: Ook in Meïa, nog zo'n Spaanse exclave in Marokko, stromen de migranten toe. Diesel tanken wordt morgen opnieuw wat duurder. Voor een liter diesel betaal je bijna 4 cent extra tot maximaal €2,29 per liter. Dat is het hoogste niveau sinds april. Komt natuurlijk door de aanvallen in het Midden-Oosten, waardoor de prijs voor olie stijgt. En al maar meer jonge werknemers stoppen binnen het jaar met hun job, vrijwillig of na een ontslag. Het gaat om iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25. Een stijging van 16% op 1 jaar tijd. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Acerta.
10: Wat we vermoeden is dat er sprake is van mismatch, waarbij de verwachtingen duidelijk niet overeenkomen over wat de job inhoudt of wat verwacht wordt van de werknemer, waardoor dat er sneller vroegtijdig afscheid wordt genomen van elkaar.
8: Vooral in kleine bedrijven worden contracten vroegtijdig stopgezet. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien bij maxima tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden.
7: En terwijl iedereen reclame aan het maken is voor zijn lokale paardenworst, ga ik de files eens onder de loep nemen. Ondertussen zijn er 4 van meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring schuif je het langste aan richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11 minuten bijtellen. Ook richting Antwerpen is het met vertraging op de E313. Tussen Massenhoven en Wommelgem 10 minuten extra. Brusselse ring dan nog op de buitenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten bijtellen. En op de binnenring moet je uitkijken voor een ongeval. Tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren-Vierarmen 5 minuten extra.
0: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het sunsetconcert van Maxime. En de Bauza. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Matthias van den Bulke.
7: Ja, vanavond dus een groot concert bij zonsondergang. Zonder paardenworst, maar wel dus met Maxim en de Bouten.

0: Destiny's Child back your music. En ik heb straks voor jou nog Miley Cyrus, Judith en de Springers van Chumbawamba. We gaan de maand juli vandaag afsluiten op de best mogelijke manier met een Q-Sunset concert. Een live optreden hier bij Zonsondergang op het strand van Oostende. Maxime en de Bouza die beginnen eraan straks om 8 uur vanavond. Maar ja, er valt eigenlijk elke dag wel iets te beleven aan het Q-Beach House. Maandag bijvoorbeeld, net na het weekend. De maandag is er voor de sportieve luisteraars. We hebben namelijk de mensen van Gyms ingeschakeld om elke maandag een sportsessie te geven. En nu maandag staat er een les Body Balance gepland. Dat is volledig gratis, vanaf 11 uur. En je kan je daar nu voor inschrijven op qmusic.be of via de Q-app. Ja, ik moet zeggen, een beetje balance na het weekend, ja, dat kan wel van pas komen. Q-Music.
1: Gyms, meer dan fitness. Meer op gyms.be.

0: My name is Peter Parker.
1: Deze zomer.
0: We used to know each other.
1: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
0: Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man.
1: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim. Q-music.

We springen al sinds 1997 op deze. De mannen van Chumba Wamba. En aan alle mooie liedjes komt helaas ook een einde. Cindy en haar gezin zijn momenteel op de terugweg na een zalige vakantie in Spanje. En Q is mee in de auto. Ze hebben er al een lange autorit op zitten. Ze zijn vannacht vertrokken om 3 uur. Dus ik denk dat ze ongeveer bijna halverwege zijn. Ergens in the middle of nowhere in Frankrijk waarschijnlijk. Veel succes. Maar het is sowieso een feestje in de auto daar. Want blijkbaar is hun dochtertje Auke, die ook in de auto zit, jarig vandaag. 9 lentes. Alhoewel, misschien moet ik zeggen 9 zomers. Klinkt toch nog altijd net ietsje beter. Dit is Miley Cyrus.

0: De zon schijnt hier aan het Q-Beachhuis. En we zijn vrijdag, ja. En je weet, als het vrijdag is, dan ben ik altijd in mijn nopjes. Ondertussen 11:58. En er zijn 3 files op onze snelwegen waar je momenteel meer dan 10 minuten verliest. De langste file die staat richting Antwerpen op de E313. Een kwartier extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de E19 13 minuten extra tussen Sint-Job en Goor en Kleine Bareel. Ook op de Brusselse binnenring vertraag je 13 minuten vanaf Wezenbeek-Oppum tot er 4-4 armen. Daar moet je uitkijken voor een defect voertuig, maar op alle andere plaatsen verlies je minder dan 10 minuten. Justin Timberlake komt eraan, maar eerst een echte zomervibe met Jonas Blue.
1: Matthias van den Bulke. Oh, oh, oh, la, la.

0: Als je geboren bent in het jaar 2003, dan ben je even oud als dit nummer. Justin Timberlake en Rock Your Body by Q. Ik ben gisteravond gaan eten met alleen maar vrouwen. En dat is nooit een goed idee. Waarom, dat vertel ik je zo meteen.
1: Mannekes!
2: Bumpy!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jammer!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
3: Wij klussen mee!
2: Yay!
4: Nu zondag is Gamma Extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
6: 25% op barbecue-worst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
8: Krevel. Leef beter.

Lefty en haar Boston bij Q-Music. Gaan eten met alleen maar vrouwen, dat is nooit een goed idee. Dat is niet grof bedoeld of zo. Maar vrouwen eten nu, in mijn opinion, een beetje minder dan mannen. Mijn vriendinnen toch, alleszins. En je hebt er dan altijd zo twee of drie of vier aan tafel die hun bord niet volledig opkrijgen. En ik kan daar niet tegen. Ik kan niet tegen restjes op borden zien. Dus ik moet dan al die restjes opeten. En zo had ik dus gisteren en een volledige stek tartaar met frieten binnen. Nog de helft van een andere stik, een gewone stik. Seignon uiteraard, dat is belangrijk, de bakwijze. En dan nog een halve pot mosselen. Dus je kunt je voorstellen dat mijn buikje dubbel dik zat. En ik toch wel een klein beetje ongemakkelijk was. Maar goed, ja, er zijn ook wel nog ergere dingen in het leven.

Martin bij Q Music, een man die uit Gent die stuurt. Allee, jij bent dus de vuilbak van de groep, zeg maar. Zo kan ik er nog. Ja, als ik ga ergens eten en er zijn restjes op tafel, ik zie ze liggen, ik eet ze op. Ik eet ze sowieso op. Ik kan er niet tegen. Dat is echt ook een familieding. Ik heb dat aangeleerd van mijn papa en mijn nonkel. Dat zijn ook zo'n kastaars die blijven eten. Maar goed, Niels uit Denderautum, die is aan het luisteren naar Q-Music. En heeft zin in het weekend. Zal wel zijn, Niels. Bibi ook.

0: Music.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Sounds better with you.
2: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
7: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
9: Het zijn de laatste soldedagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
10: Het is bijna 12 uur, hier is Lore met het nieuws.
11: Goedemiddag. In Ceuta keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko. Dat schrijven de Spaanse media. De Spaanse politie probeert nieuwe migranten tegen te houden. En ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Collega Robin Ramakers.
12: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
11: Ook in Meïa, nog zo'n Spaanse exclave in Marokko, stromen de migranten toe. Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakt nu pas bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht intussen voor haar leven in het ziekenhuis. En ook de Aziatische Voetbalfederatie EFC is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks de kritiek wil de FIFA wel zijn plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden.
10: En er staan op dit moment 11 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E19. Tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 24 minuten bijtellen. Ook op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 12 minuten extra. E313 vanaf Massenhoven tot Wommelgem 11 minuten. E34 tussen Melsele en Sint-Anne-Lekkeroever 8. En op de E17 richting Antwerpen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 6 minuten extra. Dan gaan we naar de Antwerpse ring. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem een kwartier erbij. Vanaf Sint-Anne-Linkeroever tot Antwerpen-West 13 minuten. Ook richting Gent vertraag je vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne 8 minuten. En vanaf Berchem tot de Kennedy-tunnel ook 6 minuten bijstellen. Brusselse buitenring dan tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem 12 minuten. En als je onderweg bent richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe 6 minuten bijtellen. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het Sunset Concert van Maxime. En de Bauza. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Matthias van den Bulke.
10: Een topvrijdag met een sunsetconcert. Ariana Grande heeft een nieuw album. En Pink viert 20 jaar. Who knew? Je hoort ze zo meteen. Q-Beach.

Deze bestaat deze zomer 20 jaar. Who knew van Pink. Ja, dit is sowieso een topvrijdag met vanavond het Q Sunset concert van Maxim en de Bauza hier aan het Q Beach House. En er is ook een nieuw album vandaag van Ariana Grande. Een nieuwe album van Ari heet Petal. Het gaat over loslaten wat je tegenhoudt. Je demonen, stemmen in je hoofd, oude patronen waar je vanaf wil. Eigenlijk een beetje zoals bloemen. Want bloemen die groeien tenslotte ook door de kilste omstandigheden heen. Door de regen, door de sneeuw, door de kou. En toch zijn die bloemen daar terug. En dat moet je proberen te doen. Dat is eigenlijk de boodschap achter het nieuwe album van Ariana Grande. Er staan in totaal 12 nummers op. Het zijn allemaal solo nummers. Dus geen samenwerkingen. Het is enkel en alleen Ariana Grande. Ik moet zeggen, ik heb geluisterd vanochtend in de auto op weg naar het Beach House. Nummer Petal zelf vind ik persoonlijk niet zo top. Maar ik ben wel een grote fan onder andere van Kiss Me. Kiss Me.

0: zo een klein beetje dramatisch. En het nummer Hate That I Made You Love Me is ook geweldig. Dat nummer was al uit. En daar zie ik potentieel wel een hit in.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu krijg je van mij de nieuwe single van Bazaar. Die is ondertussen al meer dan een weekje uit.

0: Kat Préparé.
1: Ik denk dat veel mensen het niet snappen. Hoe ik ook snap dat je het niet snapt.
2: Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we haar uitgenodigd.
1: Tof, hè? Ja, super tof. Zalig toch?
3: En we kunnen al verklappen. De antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
1: Maar ik had dat nooit gedacht.
0: De 10 meest gegoogelde vragen over Siska Scooters.
1: Totdat ik ineens een soort van zotte kramp kreeg. Waar ik ben binnen huilen.
0: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op

0: Tim uit As zit momenteel in de auto en hij stuurt: ken je dat gevoel, Matthias, dat je zo op een hobbelwegje aan het rijden bent? En je beweegt spontaan mee door het hobbelen, hobbelen, hobbelen, hobbelen, hobbelen. En dan zit je plots exact op het ritme van een liedje. Ja, ik ken het. Zeker, Tim. Laat je gaan. Op dit ritme mag je ook zeker meedoen.
1: I appreciate your input.
0: Misschien wel niet doen wat er exact in gezongen wordt. Alhoewel, ja. Let's do it like they do on Discovery Channel. Waarom niet, hè? Ik zou zeggen, laat u gaan. Dit is Bloodhound Gang bij Q Music.

Stefanie uit Schoten is onderweg naar het Q Beach House in Oostende. En ze zitten met een klein probleem. Ze hebben zich deze ochtend buitengesloten. Met de sleutel nog aan de binnenkant van de deur. Maar ze zijn toch vertrokken op de zee. Omdat er niets de pret van het Q Beach House kan bederven, laten ze weten. Ja, ik zou zeggen, Stefanie, die sleutel, ja, die sleutelmaker, gaat dat zijn zorgen voor later. Maar misschien ze gewoon nog fixen voor maandag of zo, als je terug gaat naar Schoten. Goed, ondertussen is het 1 minuut over 12, half 1, sorry. En er zijn op dit moment 11 files van 5 minuten of langer. De langste file die staat richting Antwerpen op de E313. 20 minuten moet je bijtellen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. A12, 18 minuten bij vanaf Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Ook op de E19 vertraag je 18 minuten. Vanaf Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E34 vanaf Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever 14 minuten bij. E17 vanaf Kruijbeke tot Antwerpen-West 8 minuten extra. En dan gaan we op de Antwerpse ring eens kijken richting Nederland. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 20 minuten extra. Vanaf Antwerpen-West tot Berchem 11. Ook richting Gent vertraag je 8 minuten. Vanaf Antwerpen-Zuid tot aan de Kennedy-tunnel. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne 5 minuten extra. Ook op de Brusselse buitenring vertraag je nog 10 minuten vanaf Wezenbeke-Oppum tot Zaventem. En richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe 5 minuten extra rekenen. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan kan je daar ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten. Q-music. Maximum Summer. Matthias van den Bulke. Goedemiddag.

0: Linde stuurt via de Q-app. Hallo Matthias, wij zijn in het Q Beach House. Hallo Linde. Ik zou zeggen, het is vrijdag, dus drink er maar een goeie op. Guess the Summer Song. Voilà, dat concept spreekt voor zich. Guess the Summer Song. Jij moet raden welke zomerhit je zo meteen hoort. Het is heel eenvoudig. Allee, het is te zeggen, de ene keer is het al makkelijker dan de andere keer. Maar zo meteen krijg je een mini-stukje te horen uit een nummer. En als je het herkent, dan moet je dat bewijzen door het in te zingen via een spraakberichtje in de Q-app. Vandaag zoeken we een zomerhit van ongeveer 3 jaar geleden. Hier komt de opgave. 3, 2, 1, let's go.
1: Volgens dat artikel op het internet is het nu aan jou.
2: Welke summersong hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-Music.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Zeker.
0: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
1: Pas opgestaan.
0: ...al direct weer in slaap valt.
1: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
0: En maar kwijlen op zijn kostuum.
1: Ja, is dat normaal?
0: Nee.
1: Want slapen doet je in je bed.
0: Het is bedtijd.
1: Echt waar.
0: Tijd voor een Sleeplife bed.
2: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife. Sleeplife. De Swissens Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swissens. DSM. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Lotto is op zoek naar tenen.
4: Tenen?
3: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
4: Oh.
3: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
5: Goh, Wim, voet aan mijn cliënteen.
6: C-c-mo.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Q.

0: Ik weet niet wat de situatie bij jou daar is, ergens in Vlaanderen. Maar op dit ergste moment komt de zon erdoor in Oostende. Dat belooft voor het Q-Sunset-concert van vanavond.
1: Yes, the Summer Song.
0: Elke middag testen wij jouw muzikale kennis. Welke zomerhit hoorden we hier?
2: Volgens dat artikel op het internet is het nu aan jou.
0: Het was een hit in de zomer van 2023, maar het is eigenlijk doorheen elk jaar, de voorbije jaren, al een hit geweest. We luisteren naar een hele hoop luisteraars samen. Christine, Emma en Nicola hoor je onder andere.
3: Het is erop of verander, nu of nooit.
4: Zoveel tijd al weggegooid.
5: Verdient er hier of beter dat je gaat.
0: Ja, dat is prachtig, dat is inderdaad. Pommelien Thijs, en je krijgt ze volledig van mij. 12 minuten voor 1, zet je radio maar een pakje luider.
2: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal.

0: Shanna uit Mol is onderweg naar Oostende. Voor het Q-Sunset-concert van vanavond natuurlijk van Maxime en de Bauza. En ze zijn er klaar voor daar in de auto, heb ik zo de indruk. Je hoort Millie en Elina, 4 en 5 jaar. En dat zijn sowieso nu al de jongste fans van Maxime.
1: Hallo, dat je lief, alsjeblieft.
0: Oh.
1: Oh, laat me nog één keer je lova.
0: Zo cute.
1: Dat je niet blijf maar hier.
0: Ja, we tellen samen af naar het Sunset Concert met de Q Top 40 zometeen.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ik heb nog de nieuwe van Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes, een heel fijn weekend.

0: from summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Goedemiddag, 1 uur nieuws met Loro.
3: Goedemiddag. In Ceuta keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie in Ceuta probeert nieuwe migranten tegen te houden. En ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Collega Robin Ramakers.
4: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
3: Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. Italië en Finland willen Spanje dan weer uitsluiten uit de Schengenzone. Dat zou betekenen dat mensen die vanuit Spanje naar Europa reizen extra gecontroleerd zullen worden. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk door bijvoorbeeld te werken of zo. En de brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg. Je hoort het parket.
5: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brand juist is kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brand juist is kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
3: Bij de brand raakte niemand gewond. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden.
2: Dankjewel, Loren. Het is al erg druk op de Vlaamse snelwegen. 13 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest, maar we gaan even kijken waar je meer dan een kwartier moet stilstaan. Op de E19 richting Antwerpen is dat een half uur tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. En op de E313 ook 20 minuten erbij tussen Massenhoven en Wommelgem. Dan mocht je dan toch nog ergens anders stilstaan. Alleen maar goed nieuws, want dan gaat het daar wat vlotter. Een heel erg goede middag. Het is vrijdag en of je nu geniet van de zomervakantie of niet, de vrijdag voelt altijd een beetje magisch. Zeker met de zon op je bol. Dit is de laatste rechte lijn richting het weekend. En dat doe je zoals elke week. Elke vrijdag met de 40 beste hits van het moment. Goedemiddag.

0: Timo Pirella.
1: Ja, hallo, bonjour, goeiedag. Wat een week alweer. De temperaturen die zijn door het dak geschoten eerder deze week. Ook vandaag schijnt het zonnetje hier al mooi in Oostende. En dat is maar goed ook, want vanavond het tweede Q-Sunset-concert op de planning en we schakelen meteen een versnelling hoger met de komende 3 uur de hitlijst van Q-Music. Die heb jij natuurlijk volledig zelf in handen door hartjes uit te delen in de Q-app. En daarnaast houden we ook nog rekening met social media, airplay en streamingcijfers. Vandaag is de uitkomst van die lijst 16 stijgers, 21 dalers, 1 staanblijver en ook 2 nieuwe hits. Maar eerst nog even terug het geheugen opfrissen of zoals ze in Oostende zeggen... Het geheugen opfrissen.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q Top 40.
1: De

0: Radio Rexa. Ik moet zeggen, voorlopig zijn er nog geen klachten ingediend door andere religieuze leiders. Maar Bibi Rexha die mag voor mij wel bovenop de troon van de dance religion. En dat zou ook wel iets kunnen zijn. Zo elke vrijdagavond in plaats van naar de kerk gaan, gewoon naar de dansvloer om daar een beetje te bidden. En dan zeggen we zoiets van...
1: It is better weekend.
0: Ja, ik wil het maar voorstellen natuurlijk. New Religion, vorige week de nummer 2 in jouw Q-top 40. Benieuwd waar die deze week staat. Zeg, zometeen dan starten we met een gloednieuwe lijst. Eerst gaan we nog even terugblikken.
2: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Al de hele zomervakantie bovenaan de koningin van het voetbal. Shakira en Dai.

vrouw die bijna elke verjaardag een jaartje jonger lijkt te worden. Shakira, Shakira, die, die, al 6 weken lang jouw nummer 1 in de Q-top 40. En nu is het dan eindelijk dringend tijd om aan een nieuwe lijst te beginnen, want het is vrijdagmiddag, jouw laatste rechte lijn richting het weekend. Of je nu moet werken of niet, we gaan het vieren vandaag. Eva uit Gingelom, die werkt het hele weekend in een foodkraam, laat ze weten. Maar ze kijkt er wel heel erg naar uit, want er is net een nieuwe airconditioning geplaatst binnen. Voilà, dan ga je de hitte wel overleven. Veel succes, Eva. En we gaan even kijken welke hits deze week niet overleefd hebben. De Q-top 40 van deze week niet overleefd hebben. Met andere woorden, welke hits liggen er met hun klikken en vooral ook met hun klakken uit? Miles Smith en Niall Horan die kun je niet meer waarschuwen om een beetje voorzichtiger te rijden op de baan. En het is gedaan voor de langst genoteerde hit. Na 30 weken geen Offenbach meer en Miles Away. Gelukkig zijn er ook twee nieuwe hits die de zon nog iets harder gaan doen schijnen. Dat is voor straks. Nu eerst -6 en achteraan. Juste, Jack Stallion. De

0: Zeg, zometeen nog een nieuwe bekende Vlaming in de lijst. Het is nog maar een paar maanden eigenlijk een echte BV, sinds dat hij de Voice van Vlaanderen werd. En mocht je ooit denken van, oh, ik zou die mensen eigenlijk graag eens persoonlijk willen zeggen, hoe mooi dat hij wel niet kan zingen, zo'n complimentje sturen of zo. En wel, zijn mailadres staat gewoon op zijn Instagram-pagina. Zijn mailadres is zo het mailadres dat we ooit allemaal hebben gehad, denk ik. Je naam en dan je verjaardag. Dus bassarah08, omdat hij geboren is in 2008, @gmail.com. En mocht je hem ooit iets willen sturen, het enige wat je hem niet moet zeggen, is dat hij deze week wel 10 plekken achteruit moet in de lijst.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: My name is Peter Parker.
3: Deze zomer.
2: We used to know each other.
3: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
2: Something bad was gonna happen and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man.
3: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.
4: Dit is de Q Top 40, nummer 39. Q.

De rumors van Thomas Gray doen het 2 plekken lager deze week, maar niks kan die jongen zijn zomer eigenlijk nog kapot maken. Hij is 22 jaar, stond dit jaar voor de eerste keer op Tomorrowland en mag spelen als openingsact voor Martin Garrix. Dan ben je goed bezig. Beter nieuws voor de hele zonnige vibes van Yougle. Die is het gaan opzoeken op een klein landje midden in de Caraïbische Zee. Bekend van de parelwitte stranden, het doorzichtige water. Ja man, ik heb het natuurlijk over een

Sandra uit Kortrijk, Ilse uit Lokeren, Philippe uit Brugge hebben allemaal zin in zo'n dik feestje. Ja, ze gaven allemaal een hartje aan Jamaicanen. Deze week ook één plek de lucht in, staat op nummer 37. Even kijken op de weg. Het is heel druk. 15 files. 7 waar je er meer dan 10 minuten verliest. De langste die staat op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je 35 minuten bij tellen. En dat tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. Ook 25 minuten erbij op de E313 tussen Herentals-West en Bommelgem. 11 minuten op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen Noord. Op de ring rond Gent dan, richting Zelzaten. 20 minuten tussen Oostakker Centrum en Skaldenstraat. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, dat is richting Nederland. En verder ook nog 12 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent dan een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, dat komt daardoor een defect voertuig. En mocht je dan toch nog ergens anders stilstaan, verlies je daar minder dan die 10 minuten. Het is te hopen dat ons Q Sunset concert vanavond op tijd kan doorgaan, want Maxime, die hier op het podium staat, die staat as we speak nog op te treden in Circus Camille. Ja, er mag wel 3 plekken omhoog. Top 40. Dat is dan wel weer goed nieuws. Q, top 40.

0: 22e week in de lijst en nu 13 plekken lager. Kygo, Khalid, Griffin en Save My Love. Ze kunnen gelukkig wel nog altijd rekenen op de steun van onder andere Lore uit Sint-Gilles-Waas en Bijou uit Kontich, want zij gaven een hartje aan deze Save My Love. Zeg, het is vrijdag namiddag. Ondertussen ben je misschien al heel stiltjes aan het uitbollen, hè, want het weekend is natuurlijk in zicht. Komt onder andere een berichtje binnen van de Glen uit Poperingen. Hoi Timo, de laatste 3 uur nog en dan tijd voor vakantie. Morgenochtend dan vertrekken wij een weekje naar de zee in Nederland. Oh, dat is ook een goede plek inderdaad. En het is warm genoeg hier bij ons. Je hoeft eigenlijk helemaal niet dat vliegtuig te nemen en super ver op vakantie te gaan. Vergeet vooral niet in te smeren. Vergeet ook niet te drinken. Dat gaat zo meteen ook nodig zijn. Een beetje hydrateren. Want je lichaam gaat, denk ik, ongecontroleerd beginnen bewegen. Zo van links naar rechts, van links naar rechts. En dat allemaal door de eerste nieuwkomer in de Q-top 40. Die is heel dansbaar. Die krijg je na Alex Warren.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon...

0: poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld!
2: En een avonturenparcours!
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Q. De Q top 40. Nummer

Alex Warren. Een tijd geleden deelde hij nog frietjes uit voor een van zijn concerten, dus het zou eigenlijk ook een hele goede Belg zijn, hè, die man. Hij staat op nummer 34 deze week met zijn Passenger, zeg. Ik wil je even een verhaaltje vertellen. Er was eens een 20-jarig meisje die graag muziek wilde maken. Ze verhuisde speciaal voor die droom vanuit haar dorpje in Litouwen naar Noorwegen. Een land waar ze eigenlijk nog nooit echt was geweest, waarvan ze de taal ook totaal niet sprak, maar waar ze wel elke dag in een restaurant werkte. Wachtend op de dag dat ze zou doorbreken met haar eigen muziek. Hè. Dus overdag in het restaurant en dan s'avonds op haar kamertje was ze dan liedjes aan het maken. En 2 jaar later gebeurde dat ook effectief. Haar naam is Juste, je kent haar natuurlijk van Turn the Lights Off. En nu, een half jaar later, doet ze het gewoon opnieuw. Nieuw. Juste, heel stiltjes aan, is die vrouw gewoon vol een bak aan het doorbreken. Daar straks opende ze nog de Q-top 40 met een hit die je al volledig kan meezingen. En deze, ja, het gaat niet lang duren, denk ik, voordat dat ook volledig in je brein zit. Nieuw op nummer 33, dit is Just a Little.

29e week en nu ook de langst genoteerde in de lijst. Bruno Mars op nummer 32. Eén plek lager dan vorige week. Zeg, je luistert naar de Q Top 40, live vanuit het Q Beach House in Oostende. En mocht je de zon vandaag kunnen vangen en die dan in een liedje steken, ah wel, dan zou die zo klinken, denk ik.

0: Eremon, om hem onze collega te noemen eigenlijk. Hij is ook QDJ. Harry PFR, derde week in de lijst. En dit is de hoogste positie tot nu toe op nummer 31.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: Min 6 voor Juste Jekstallion. En ook Bas Sarah moet het deze week met 10 plekken minder doen. De 26e week en nu min 2 voor Thomas Gray.

en terug een plekje hoger. Harry, PFF. Ja, zeg, wij snel door met de lijst nu met een stevige klap voor Berre, toch wel? Ja. Yesterday nog op 21, today doet hij -9.

0: zevende week in de lijst. En wordt al vlotjes meegezongen. Hè. I knew it, I knew you, Taylor Swift. Wel een berichtje van Anneleen uit Mechelen. Die zegt, allee, Taylor Swift omlaag. Ja, jouw hartjes hebben natuurlijk invloed op de lijst. Deel die maar snel uit via de Q-app. Wij gaan zo meteen verder met nog een uurtje Q-top 40 met onder andere deze dikke banger. En dan ook nog zo een goed catchy gitaartje daarbij. En een beetje funk met Bruno Mars straks.
1: De Q-top 40. Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Maximum Summer.
1: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Mannekes!
4: Bumpy!
3: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
4: Wie?
3: Ja, maar.
4: Yay!
3: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
4: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
4: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
4: Wij klussen mee.
5: Yay!
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
0: Goedemiddag, 2 uur nieuws met Lore.
8: Goedemiddag. In Ceuta zijn nu al zeker 34 doden gevallen bij de migratiecrisis, dat zegt de burgemeester daar. Bijna 60.000 mensen staken de grens over. Ook in de rest van Europa stijgt daardoor de onrust. Zweden waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone en de grenzen dus tijdelijk gesloten houden. Collega Robin Raamakers.
9: Europa is natuurlijk als de dood dat die mensen vanuit Spanje, wat een Schengenland is, ook allemaal zullen doorstromen naar de rest van Europa. Maar we weten dat mensen met de Marokkaanse nationaliteit nauwelijks kans maken om ook effectief asiel te krijgen. Slechts 1-2% van de Marokkanen die dat doen, krijgen effectief asiel.
8: Spanje noemt de uitspraken ongepast en vraagt solidariteit. De Europese Commissie stuurt intussen steun naar Ceuta om de situatie de baas te kunnen. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg.
10: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brandjes kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brandjes kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
8: Bij de brand vielen geen gewonden. En goed nieuws voor onze landgenoot Jarno Widar. Hij verlengt zijn contract bij zijn ploeg Lotto Intermarché tot eind 2028. Dat maakt de ploeg zelf bekend. Widar had nog een contract tot 2027, maar breekt dat dus open. Het is voor Widar zijn eerste jaar bij de profs. Hij is nog maar 21. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui. Maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden.
0: Dankjewel hoor. Het is al druk op de weg, dat is logisch natuurlijk, want het is vrijdag namiddag. We gaan richting het weekend. 14 files waar je meer dan 5 minuten verliest en 8 waar je er meer dan 10 verliest. Even kijken, op de E313 richting Antwerpen, 25 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook 10 minuten op de E17 tussen Haastonk en Antwerpen-West. Op de E19 dan, even kijken, 10 minuten extra ook tussen Sint-Job en Schoor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook een kwartier tussen Antwerpen-West en Borger. Richting Gent dan 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de E313 richting Hasselt 10 minuten extra tussen Massenhoven en Herentals Industrie. En op de ring rond Gent tenslotte nog 10 minuten richting Zelzaten tussen Oostakker Centrum en Gent Zeehaven nog. Oké, voilà, nu kunnen we verder.
1: Timo Birrera.
0: Welkom, welkom, welkom bij de show. Zometeen een artiest die 6 uur per dag op de bus zat om naar de muziekschool te gaan. Eerst Lost Frequencies.
1: Nummer 28.

beeldjes even in, jongen. Je bent al je hele leven bezig met muziek. En dan krijg je plots de kans om naar de legendarische Brit School te gaan. Dat is de school waar ook Adele, Amy Winehouse en bijvoorbeeld Tom Holland hebben gezeten. Ja, dan heb je er natuurlijk alles voor over. Bijvoorbeeld 6 uur per dag op de bus zitten om op die school te geraken. 3 uur heen, 3 uur terug. Dat is toch wel stevig. Ik vind het wel een heel gek verhaal. En mooi dat ze het al zo ver geschopt heeft, die 27-jarige liever Olivia Dia. Deze week ook trouwens de 27e week dat ze in de lijst staat. Nu wel 9 plekken lager op nummer 27. Kijk, dat is dan wel een terugkerend getal. Ja, die Brit School, dat is een gewone middelbare school eigenlijk. Midden in de UK, in Engeland. Maar daar krijg je dus echt zo de ruimte en tijd om je carrière uit te bouwen. Dus ja, je moet een beetje wiskunde doen, een beetje Engels leren en zo dat ook. Maar je mag ook al gaan acteren en muziek gaan maken. Als ze daar ooit een feestje doen met alle alumni, hè, zo alle mensen die zijn afgestudeerd, ja, dat gaat er een heus festival zijn, denk ik. Het is vrijdag 30 juli, je luistert naar de Q-top 40 met nu een Hollander en een Amerikaan. Dat is niet het begin van een grappige mop, wel jouw nummer 26.

0: dit. En dan zo 10.000 mensen ongeveer die meezingen op het strand van Oostende. Er zit al heel wat volk te wachten hier aan ons beachhouse. Aan het podium voor het eerste Sunset-concert. Daar staat Maxime vanavond live met full band. Dat gaat heel leuk zijn. Kan je ook allemaal volgen online en via televisie en via de radio natuurlijk ook een beetje. Dat gaat heel goed worden. En om het helemaal af te maken. Hè, het is Maxime, dat is al een keigoeie naam. Dat is al heel leuk om te zien. Ze hebben nog iemand meegenomen. 3 gasten en een piano uit Noorwegen. Ja, de Bauza, die komen ook optreden straks. Die moeten natuurlijk ook worden aangekondigd op het podium. En ja, ik denk dat dat heel leuk is als wij dat in het Noors doen. Hè. Die gasten die komen helemaal vanuit Noorwegen naar België om hier te zingen voor ons op het strand van Oostende. Vorige week heb ik daarom al even op de radio gevraagd van is er iemand die toevallig Noors spreekt en naar de radio luistert om ons zo een paar woordjes Noors te leren. Ja, er kwam hier plots opeens iemand binnen in het beachhouse. Die zat hier toevallig op het terras en dat is een Noors, dus die kon zowel Nederlands als Noors. En die heeft ons het een en ander bijgeleerd.
1: Dette er Bauza. Geen stoer applaus voor Bauza.
0: Ja, voilà, kijk. Je bent meer dan welkom aan ons Q-Beachhouse. Zeg, zometeen misschien wel een van mijn favoriete hits op Q-Music momenteel. De man heeft zoveel hartjes gekregen dat hij plots 10 plekken de lucht inschiet in de lijst. Q.
2: Wat heeft Siska Scooters met Amerika Préparé?
3: Ik denk dat veel mensen het niet snappen. Hoe ik ook snap dat je het niet snapt.
4: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben we haar uitgenodigd.
3: Tof, hè?
4: Ja, super tof.
3: Zalig toch?
5: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
3: Amai, ik heb dat nooit gedacht.
2: De 10 meest gegoogelde vragen over Siska Scooters.
3: Totdat ik ineens een soort van zotte kramp kreeg, waar ik ben binnen huilen.
2: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Q's are better. With you.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
6: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Krevel.
9: Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
10: Krevel. Leef beter.
11: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
12: Het zijn de laatste soldedagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
2: Dit is de Q-top 40. 24.

0: Music is my medicine, my medicine.
1: Het is vrijdagnamiddag. Ben jij net zoals Febe onderweg naar je weekend?

0: ik denk dat ik zo even kalm moet doen. Ik ben veel te hevig vandaag. Sorry, het is bijna weekend. Dat is natuurlijk alleen maar leuk. Medicine op nummer 23. En de komende 3 minuten gaat Lina uit Aalst super content zijn. Ja.
1: 22.
0: Ze gaf namelijk een hartje aan Freya Sky, Silent Treatment. En die mag nu 5 plekken de lucht in.
1: Cube Sounds.
2: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: daar echt heel goed op. Freya Sky en Silent Treatment. Even een klein berichtje, van algemeen nut eigenlijk een beetje. Er komt een bericht binnen van Tess in de Q-app. En Tess zegt, hey, wij zijn van Giro Beukenhout en we hebben net een dubbele boeking voor onze kampplaats. Dus nu zitten wij zonder kampplaats. Moest er toevallig nog iemand een adresje weten voor 50 personen, dan mag je altijd even bellen. Wel, dus mocht jij toevallig een kampplaats verhuren, stuur even een berichtje in de Q-app en dan zal ik je in contact brengen met Tess. Die gaat heel blij zijn en die 50 kindjes ook, denk ik. Zeg, zometeen, ja, als je daar net al een beetje gedanst hebt, het gaat nog verder gaan. Bruno Mars komt eraan in de Q-top 40. Eerst is het bijna 2:30 geworden. Even kijken op de weg. Er zijn nog 4 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je een 30 minuten bij tellen. En dat tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E313 richting Hasselt ook 20 minuten tussen Rans en Herentals-West. En op de Antwerpse ring richting Nederland 2 files. De langste een kwartier tussen Antwerpen-West en Berchem. Dat komt daar door een defect voertuig. En ook 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Even kijken. Ja. Ja, soms heb je zo van die hits waarvan de intro bijna beter is dan de rest van het nummer. Waar je al de seconde één zo heel je lichaam voelt dansen. Dat komt er nu aan. Bruno Mars. En On My Soul.
1: Nummer 21.

0: Oei, en toen was het al gedaan blijkbaar. Ja, nummer 21 is dat. Ja.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Berre zingt 9 plekken lager. Yesterday, Today en ook Tomorrow. Ja, voilà. So if you need someone, I can be someone. You can always run to me. 29. Ik was hier nog juist frietjes aan het eten, maar ze zijn nu uit mijn mond. -6 voor de country vibes van Taylor Swift en I Knew It.

0: heerlijke zomervibes van Lost Frequencies. Min 9 voor Live It All.
1: Nummer 27.
0: Ook Olivia Dean zingt 9 plekken lager. So easy to fall in love.
2: I make it so easy to fall in love.
1: 26.
0: Min 2 voor Another 54 Ultra and Talk to You.
1: Higher, so 25.
0: Vanavond op ons podium, daarnet nog min 5.

0: 20.
1: Plus 11 voor Cameron Whitcomb. Ask me how it goes. Apotheek van Wacht, min 8 voor Milk Inc. en hun medicine. Oh, dat heerlijke silent treatment. Plus 5 voor de 16-jarige Freya Sky. En daarnet nog Bruno Mars, 4 plekken hoger voor All My Soul. Ik kan bij deze wel zeggen dat de frietjes aan het QB-chuis helemaal zijn getest en goedgekeurd. Heel lekker, ja, echt. Maar wij moeten nu snel door met de Q-top 40. Somber, die komt die in 2 knippen. En dat betekent dat wat nu volgt het bovenste deel van deze lijst is. De 20 beste hits van het moment. Met nu op nummer 20, Homewrecker.

liedje van onder andere Martien uit de Haag voor Summer. Staat deze week op nummer 20 met zijn homewrecker. En gisteren stond hij nog op de mainstage van Lollapalooza. Dat is zo'n gigantisch groot festival in Chicago. Komen ongeveer 115.000 mensen per dag. Ja, dat is al, ja, dat telt al. Zeg zo meteen, de hoogste nieuwe in de lijst. Ja, die had je nog te goed van ons. De hoogste nieuwkomers. En My Oh My God. My Oh My God eigenlijk. Dat is een hit waar je goed op gaat kunnen dansen. Eerst krijg je nog Meteor en ook DJ Licious.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg, het is bedtijd.
0: Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
4: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: jaar.
1: Nummer 18.
0: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor die is maar druk bezig met zoeken naar dat groene bordje boven de deur. Ondertussen zakt hij wel 5 plekken verder naar nummer 18 in deze Q-top 40. Wacht. Oei, ja. Waarom klopt u aan de deur, meneer? Wil je bellen, maar het gaat niet. Oei, is de bel kapot? Wat wil je dan dat ik doe? Ik wil dat je niet wegloopt. Nee, geen probleem. Ik blijf hier. We hebben nieuwe muziek in de Q-top 40. Nieuw. Crisscross Amsterdam, die kende je natuurlijk al van Vluchtstrook. Hoor je ook al de hele week bij Q-Music met de topschijf. Het is natuurlijk de topschijf bij Q deze week. Het is ook gewoon echt een dikke topschijf. Veel hartjes, onder andere van Steven uit Zuinkerken, Julie uit Zedelgem en Jelle uit Halle en nog heel veel anderen. Sven die stuurt in de Q-app: dit liedje is nu eens echt zomer voor mij. Over dat nieuwe liedje van Crisscross Amsterdam. En daar kan ik het eigenlijk alleen maar eens mee zijn. Het voelt nog beter als je op het terras van de Q-Beach House zit, maar als je nu gewoon aan het luisteren bent vanuit de auto... Geen probleem, dit is goed en dit heb je nodig. Willy William, Crisscross Amsterdam. En My Oh My. Jouw nummer 17.

Styles en zijn American Girls deze week op 16. 6 plekken minder. Zeg, ik weet niet of jij door hebt hoe lang dat je al fan bent van David Guetta, waarschijnlijk al sinds 2009. Ja, zo lang maakt die mensen al muziek. Sinds de beginjaren 2000 eigenlijk. En hij blijft maar hit na hit na hit scoren. Ook deze week heel veel hartjes voor zijn allernieuwste. David Guetta, Jennifer Lopez. En die stijgen daardoor 15 plekken met Save Me Tonight in de Q Top 40.

0: het voor- en tegenstanders voor deze nieuwe van Summer. Ik ben een voorstander. Derde week, My Body Isn't Ready, belt 6 plekken naar omlaag nu. Zometeen het laatste uur van de Q-top 40, een uur dichter bij het weekend, met daarin nog de 13 beste hits van dit moment. Onder andere Martin Garrix en Ed Sheeran door je boxen dan. Stella Lefty neemt de trein richting de top 10. En een klein geweestje groetje voor Bibi Rexha. Staat ze nog altijd in die top 3? We ontdekken het straks.
1: De Q Top 40. Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Q Sounds. With you.
3: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
0: Q. Goedemiddag, 3 uur nieuws met Thomas. Goedemiddag.
4: In Ceuta zijn nu al zeker 34 doden gevallen bij de migratiecrisis daar, dat zegt de burgemeester. 60.000 mensen staken daar al de grens over. Ook in de rest van Europa stijgt daardoor de onrust. Zweden waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone en de grenzen dus tijdelijk gesloten houden. Collega Robin Ramakers.
5: Europa is natuurlijk als de dood dat die mensen vanuit Spanje, wat een Schengenland is, ook allemaal zullen doorstromen naar de rest van Europa. Maar we weten dat mensen met de Marokkaanse nationaliteit nauwelijks kans maken om ook effectief asiel te krijgen. Slechts 1-2% van de Marokkanen die dat doen, krijgen effectief asiel.
4: Spanje noemt de uitspraken ongepast en vraagt net solidariteit. De Europese Commissie stuurt intussen steun naar Ceuta om de situatie de baas te kunnen. Al maar meer moeders kiezen voor borstvoeding. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar startte bijna 84% van de ouders met borstvoeding. Dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd combineren we het sneller met de papfles. En dat is geen goede trend, vindt Opgroeien, omdat borstvoeding er net voor zorgt dat de baby's weerbaarder zijn tegen infecties en allergieën. En de hoofdadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino stapt op na de hijsen van de afgelopen dagen. Infantino wil grote voetbaltoernooien zoals het WK deels verkopen aan investeerders om zo meer geld binnen te halen. In een statement zegt de adviseur dat hij als fan van het voetbal niet kan toekijken hoe de FIFA dit overweegt. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui maximaal tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog en een graad of 28.
0: Dankjewel, Thomas. 2 minuten over 3 ondertussen, zo gaat dat met tijd natuurlijk. En er staan 4 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste die staat op de E313 richting Antwerpen, daar moet je 25 minuten bij tellen. En dat tussen Massenhoven en Borgerhout. Ook 20 minuten op de E40 richting Gent, tussen Aalst en Wetteren. Een kwartier op de Antwerpsring richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent nog 12 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
1: Timo Pirella.
0: Aha, guten Mittag. Zometeen het effect van zilveren uitjes op je traanklieren. Nu eerst -1. Voor Martin Garrix. Q-top 40.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. I love this feeling. Het is een tiende week in de Kier Top 40. En nu één plekje lager, maar nog net in dat laatste uur van de lijst. De Kier Top 40. Daar luister je naar de Q-top 40 en mocht je je ooit afvragen, hebben de grootste artiesten van de wereld zelf ook idolen? Of zo, muzikanten waar ze een beetje op fangirlen? Ja, natuurlijk is het antwoord ja. Het enige verschil tussen die wereldsterren en wij? Wel, als zij fan zijn van iemand, dan spreken ze daar gewoon mee af. Dan gaan ze een beetje chillen en misschien zelfs samen muziek maken. Dat is toch wat Ed Sheeran heel vaak doet en ook deed. Vorig jaar hoorde hij bijvoorbeeld voor de eerste keer een nummer van Cat's Eye. Cat's Eye, ik weet niet of je die nog kent, die hebben ook ooit een hit gehad bij Q-music. Ja, en Ed Sheeran was zo'n fan dat hij dacht van, ah wel, ik ga er eens mee afspreken met die dames en ik ga er ook een liedje mee maken. Volledig geschreven en bedacht door Ed Sheeran. Ik vind het echt heel goed. Animal, zo heet het. Je kan het altijd eens gaan opzoeken als je zelf ook grote fan bent. Je hoort het. Echt zo'n echt Ed Sheeran nummer met zo'n gitaartje. Dat is altijd goed natuurlijk. Zeg, en dan nu wat ik je beloofd had. Het effect van zilveren uitjes op jouw traanklieren. Stel dat je zo uitjes moet snijden. Wat gebeurt er dan? Ah ja, natuurlijk, dan krijg je tranen van goud.
1: Ik tel de

0: tweede week in de lijst voor Marshmello, Kelsey Ballerini. Dat is de zangeres van dit liedje. En ja, dat is een beetje gênant misschien. Dat doet mij altijd wat denken aan iets dat ik op TikTok heb gezien ooit. Misschien kan je het ook wel.
1: Ballerina Cappuccina.
0: Ja, Ballerina Cappuccino, ja. Haar naam is dus Kelsey Ballerini. Als je dat niet kent, Ballerina Cappuccina, houden zo, want dat is eigenlijk een beetje gênant.
2: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: 11e week voor Somber. Hij gaat nu 9 plekken achteruit met zijn Homewrecker. Delicious Milo plus 9 voor Forever Young. We're forever young.
2: Achttien.
0: En maar zoeken. Meteor zingt 5 plekken lager deze week.

David Guetta, Jennifer Lopez, die gaan stevig de lucht in deze week. Plus 15. Nummer 14. 6 plekken minder voor Somber en My Body Isn't Ready.

0: min 1 voor Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Aaron Blommaert en Zoë Leve die weten erop los en toch gaan ze plus 4 deze week.
1: Het zijn 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast van wat me tegenhoudt.
2: Nummer 11.
0: En plus 6 voor Marshmallow, Kelsey Ballerini en Another Drink. Zeg, wij zijn de backstage van ons QB-chas hier al vol een bak aan het vullen met zalm en kabeljauw. En dan denk je van, zalm en kabeljauw, ja.
2: De Q-topschijf.
0: Ja, dat eten en drinken ze heel veel in Noorwegen blijkbaar. En vandaag op bezoek in ons QB-chas 3 Noren, want de Bauza geeft een Q-sunset-concert. Die ken je natuurlijk van een piano. Ja, fantastisch. Het gaat heel leuk worden vanaf 8 uur. En daarna als de kerst op de taart natuurlijk ook nog Maxime. En als je dan denkt van, de Bauza, die hebben toch maar één liedje. Wat gaan die dan allemaal zingen? Ah wel, Think Again. Want sinds een paar weken hebben ze een nieuwe banger uitgebracht. En die ga je extra vaak op de radio horen deze week.
2: Dit is deze week de

0: als die mannen nu onderweg zijn of die zijn net aangekomen in ons QB-chart, dan moeten die toch blij zijn. Het eerste wat je hoort als je aankomt in België is gewoon je eigen nieuwe hit op de radio. Deze week onze Q-topschijf De Bauza. Die gasten uit Noorwegen die je ook al kende van Magnetic staan vanavond op ons podium voor het tweede Q-Sunset-concert van deze zomer. En nu dus de hele week lang extra veel op jouw radio als de Q-topschijf, als dat niet slecht is. Zeg, zometeen dan moeten we verder met de lijst. Ah ja, die blijft natuurlijk gewoon doorlopen. We gaan naar de top 10 van deze Q-top 40. Met toch even een klein gezegde van mijn papa, een beetje een wijsheid die ik vaak moet aanhoren. Die gaat als volgt. Als je naar rechts kijkt, dan zie je links natuurlijk helemaal niks. Maar zometeen aan je linkerkant de nummer 10. Het is Stella Lefty, ja.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: Dit is de Q-top 40.
6: My name is Stella Lefty.
5: Nummer 10.
6: Q.

mooi, hè? Ongelooflijk wat Stella Lift die allemaal uitsteekt deze dagen. Het is haar tweede week in de lijst. En ze schiet al meteen 23 plekken de lucht in met dat heerlijke Basten. Hartjes van de Jok uit de Senderlo, onder andere Philippe uit Berchtem heeft er ook voor gestemd. En nog zoveel anderen. En ja, het is denk ik nog niet vaak gebeurd. 23 plekken de lucht in één week tijd. Doet ze goed. Afgelopen week was ze trouwens ook op bezoek in Amsterdam, in Nederland. Daar heeft ze dit liedje ook live gebracht. En dan hoor je meteen dat die vrouw gewoon heel veel muziektalent heeft.

live zonder autotune, dan kan je zingen natuurlijk. Wat een stem. En als je ze zo ziet zitten dan op dat stoeletje, hè, ze zat dan akoestisch aan het brengen, dan zie je eigenlijk ook gewoon een 23-jarig meisje zitten. Heel mooi. Zeg, zo meteen in de lijst een... Ja, dat is een geit, voor alle duidelijkheid. Het is een nummer dat eigenlijk geschreven is over een geit, een beetje toch? Dat komt er zo meteen aan. Eerst krijg je nog Becky G. Die had als 17-jarige ooit al een wereldhit over zingen in de douche. En nu, 12 jaar later, heeft ze de hele Latin-wereld overgenomen. Dit is Sorry Papi. Op nummer 9 in de lijst. Ondertussen 4 minuten voor 4:30 geworden. Wat ben jij aan het doen op deze vrijdag? Ben jij al onderweg naar je weekend? Je mag me dat vooral even laten weten in de Q-app. Dit is nummer 9 nu.

0: Morgenavond hebben we hier in Oostende de Q-première van de nieuwe Spider-Man film aan onze Q Beach House. Maar dit is de soundtrack van een andere film. Ik wist niet of je dat wist. Ja. Ik weet niet of je dat wist natuurlijk. Het is de soundtrack van de film Goat. Ook een hele toffe film. Het gaat over een geitje dat eigenlijk heel blij is, ja. Oh, what a beautiful day, I'm good. Plus 6 en nu jouw nummer 8 in de lijst. Zometeen nog 7 nummers te gaan, 7 hits te gaan in deze Q-top 40. Eerst even naar de weg, want het is al ruim over 3:30 geworden. 4 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je een kwartier bij tellen. En dat tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Ook 10 minuten extra richting Nederland op die Antwerpse ring tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. En nog eens 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En dan nog op de E313 richting Antwerpen moet je een kwartier bij tellen. En dat tussen Massenhoven en Wommelgem. En mocht je dan toch nog ergens anders stilstaan, ah wel, dan gaat het daar een beetje vlotter. Vanavond het tweede sunsetconcert van de zomer aan ons beachhouse. Op het podium Drie Noren. En no hore do dem allere de Q-top 40. Ja. Q-top 40. Dat was een beetje Noors ongeveer toch. Ja.
1: Nummer 7.

0: De laatste uren van de werkweek, je luistert naar de finale van de Q-top 40. Wat eigenlijk ook gewoon de laatste rechte lijn is richting je weekend, als je eerlijk bent. Zometeen nog de top 5 van deze lijst, met daarin eigenlijk één rustmoment en 4 hits die je nog heel hard gaan doen dansen. Misschien dus ook even het uitgelezen moment om de weekendvreugde al een beetje te delen in de Q-app. Kan je mij even een audioberichtje doorsturen? Mocht je je gsm in de hand hebben en vooral niet achter het stuur zitten, wil je dan even een berichtje sturen, zoiets als dit van...
1: Het is weekend!
0: Even om zo de positieve vibes te delen in de Q-app. En dan gaan we zo meteen de gepaste muziek verzorgen op nummer 5.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: Parcours. Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Smartfoto.be.
8: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
9: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
8: Echt of wat?
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
12: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
13: Krevel. Leef beter.
14: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
15: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
16: Q Music. De Q Top 40.

0: vorige week bijgeleerd dat die vrouw dus zo'n mooie stem heeft omdat ze stemknoppeltjes heeft. Ja, Sienna Spyro en Material Lover. Staat al 11 weken in de Q-top 40 en dit is de hoogste notering tot nu toe. Op nummer 4 mag er dus 2 plekken op vooruit deze week. Als je op zoek gaat naar de koning van de zomermuziek, ja, dan zijn er veel mensen die je zou kunnen aanduiden. Een van die mensen is zonder twijfel Jonas Blue. De DJ die misschien niet meteen iets zegt, maar als ik je dit laat horen... De zomerhit van een paar jaar geleden... Dan denk je van, ah ja, dat weet ik nog wel ergens ver in mijn brein. Een andere zomer heeft hij dan dit nog uitgebracht. Ook heel de zomer opgedanst. Dan had je ook nog dit. Jonas Blue. En ook deze zomer mag hij niet onderdoen. Ondertussen veel weekend vibes in de Q-app.
1: Het is weekend uit het grote verlof, man.
0: Ja, het grote verlof.
2: De Q-top 40. Overzicht.
0: Oei, wacht, maar daar zitten we nog niet. Ja, eerst moet ik nog Jonas Blue laten horen. Wacht, hè. Waar is Jonas Blue nu? Hij is verdwenen. Wacht, hè. Wacht, een secondje na. Ja, voilà, hier is hij. Ja, de zomervibes. De zomervibes en vooral jouw nummer 3 in de Q-top 40 deze week. Hij mag 1 plek omhoog. Dit is Edge of Desire. 10 minuten voor 4.

0: stond ooit al 2 weken lang op nummer 2 en ook deze week terug een duwtje in de rug gekregen, deze man. Teddy Swims en Mr. Know-It-All net niet bovenaan. Ja, wie er dan wel helemaal bovenaan staat, je weet het eigenlijk al. Hè. Gaan we zo meteen samen achterkomen.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Sterkste stijger. Plus 23. Becky G moet het dan met 2 plekken minder doen. Sorry, mamacita. 8. Voor Jelly Roll, die mag weer terug de lucht in met zijn positieve vibes. Plus 6 voor A.

0: 7.
1: Ik hoor net dat ze al zijn aangekomen in ons Q Beach House. De Bauza mocht plus 2 deze week.
0: Zes.
1: 23e week voor Alex Warren en nu min 1 voor zijn

0: Bebe Rexha staat niet meer in de top 3. Min 3 voor haar New Religion.
1: Nummer 4.
0: Sienna Spyro krijgt een klein duwtje in de rug met haar Material Lover.
2: A material.
0: Lekker bij voor de zomervibes van Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Twee.
0: En opnieuw van de 3 naar 2. Teddy Swims en die heerlijke Mr. Know-It-All. Ja, en dan weet je al hoe laat het is natuurlijk. 3 minuten voor 4.
1: Nummer 1.
0: Met opnieuw de favoriete hit van het moment. De vrouw is untouchable. Shakira en Die.

0: Mix it, hack it.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Je krijgt het nieuws van Thomas.
2: Goedemiddag. We steven af op de warmste zomer ooit in ons land, dus sinds het begin van de metingen in 1892. Dat voorspelt weerman David de Henau op basis van cijfers van het KMI.
3: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van meerdere modellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste 2 weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad, schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
2: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. En Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika, dat heeft hij zelf aangekondigd. De eenzame momenten zonder zijn familie vallen hem zwaar, zegt hij, want die wonen nog hier in ons land. Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Hij is 74, de kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maximaal tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden.
1: En op dit moment staan er 7 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel 14 minuten erbij. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je 5 minuten. Richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout 9 minuten. En tussen Sint en Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 8 minuten. Dan de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar is het 7 minuten langer. Tussen Strombeek-Bever en Jette verlies je 6 minuten. Dan nog op de E40 richting Brussel tussen Merelbeke en Gent en 60. Daar doe je 5 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het sunsetconcert van Maxime. En de Bauza. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Ulrike Douwers.
1: En dat is die laatste dag van de maand juli. We gaan eruit met een bang, absoluut. Maar eerst muziek van Damiano David.

Hurricane of van Bach en Ella Henderson. Ja, het voelt vandaag toch wel een beetje als stilte voor de storm. Niet letterlijk, want het weer is supergoed op dit moment aan de kust. Maar ja, straks gaat er een muzikale storm passeren. Maxim die komt optreden samen met de Bauza. Ze spelen vanavond een sunsetconcert. En de avond wordt ook nog afgesloten met een DJ-set van de one and only Dimitri Wouters. Je gaat het allemaal kunnen volgen hier op Q in de Q-app. Het volledige sunsetconcert wordt uitgezonden. Deze week, eerder al op het podium, stond Judith. Judith met haar nieuwe single. Met de gitaar stond ze daar met wapperende haren op het podium. En de single heet I'd Love to Be in Love.

0: Melanie die doet de groetjes uit het warme Spanje. Het is hier momenteel 37 graden. Je music staat op de achtergrond. We moeten nog 3 uur rijden. Prima, geniet ervan met Q erbij.
1: All you hear is love.
2: All you hear is love.
0: En jij kiest straks welke artiest we draaien op Q-Music, maar je kiest een artiest op basis van hun karakter en niet op basis van hun muziek. Dus het is een soort van muzikale blind date. Ik geef jou 2 keuzes. Artiest 1, dat is iemand die heel elegant is, die jou meetrekt op de dansvloer en zal altijd van je houden. Dat is optie 1, artiest 1. De tweede optie, dat is iemand loyaal. Iemand die altijd sneakers draagt en koekjes eet in bed. Welke artiest denk jij dat het best bij jou past? Nummer 1 of nummer 2, dat mag je nu doorsturen in de Q-app. En dan ontdekken we straks samen voor wie jij gekozen hebt.
2: Wat heeft Siska Scooters met Amerika Preparé?
3: Ik denk dat veel mensen het niet snappen. Hoe ik ook snap dat je het niet snapt.
4: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben we haar uitgenodigd.
3: Tof, hè?
4: Ja, super tof.
3: Zalig, toch?
5: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
3: Amai, ik had dat nooit gedacht.
2: De 10 meest gegoogelde vragen over Siska Scooters.
3: Totdat ik ineens een soort van zotte kramp kreeg, waar ik ben binnen huilen.
2: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go.
6: Q-Town Better.
2: With you.
7: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Will Smith en Niall Horan. All you hear is love. All you hear is love. En daar is Alan uit Antwerpen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ulrike.
0: Hallo, het is vrijdag. We zijn er geraakt. Heb je nog wilde plannen vanavond?
1: Ik ga gaan eten met mijn familie, want ik heb net 2 weken op mijn nichtje haar katten gepast. En die zijn vandaag teruggekomen.
0: En zijn brave katjes geweest?
1: Eentje heeft mij echt wel gebeten. Maar dat was omdat ik een lekker stukje worst vast had. Dus,
0: dan snap ik het, dat de kat daar een beetje wild van werd. Alright, oké, lekker gaan eten vanavond. En nu ga je lekker daten, muzikaal daten, want ik geef jou de volgende 2 opties. Artiest 1 is iemand die heel elegant is, die jou altijd meetrekt op de dansvloer en altijd van jou zal houden. En artiest 2 is iemand loyaal, die altijd sneakers draagt en koekjes eet in bed. Wie van die 2 kies jij en waarom?
1: Ah, wel, ik ga voor nummer 1.
0: Nummer 1, waarom?
1: Voornamelijk omdat ik vermoed dat het gaat over Whitney Houston. En dat is toch een icoon in de gay scene. En dat horen we toch allemaal wel graag.
0: Absoluut, en kan ik alleen nog maar beamen. Zeker wel. En wat geeft het weg voor jou, denk je?
1: Ik zal altijd van je houden.
0: Good thinking. We gaan eerst eventjes luisteren naar wie jij niet hebt gekozen. Artiest 2 was... Dat was Sam Goris, ja, met zijn basketsloefjes, de sneakers.
1: Ja, ook leuk.
0: Ook leuk, maar gaan we niet doen. Jij hebt gekozen voor... Inderdaad, Whitney Houston. Dat had jij goed ingeschat.
1: Ja,
0: hey.
1: Dat is toch ook wel echt een van de meest iconische vrouwen.
0: Absoluut.
1: In de muziekwereld.
0: Absoluut. Ik denk dat jij er veel mensen mee blij hebt gemaakt. Dank je wel om haar eruit te pikken vandaag.
1: En, graag gedaan. En nog een fijn weekend gewenst.
0: Dank je wel. Ik wou net zeggen, Alan, doe gerust een dansje om het weekend te starten.

0: Rosalie stuurt in de Q-app dat ze onderweg is voor het Sunsetconcert van Maxime. Ik begin mij nu eigenlijk toch wel af te vragen of Maxime zo een special guest of zo zal meepakken. Zoals Hannah May bijvoorbeeld. Ze is altijd welkom. Hè? Dus Maxime, als je dit nog hoort, breng gerust wat volk mee. Ondertussen is het 16:30 geworden. Thomas, deze zomer zijn er al wat hitterecords gebroken. Maar mogelijk volgt er nog eentje.
1: Ja, 80% kans om precies te zijn. Dat zijn toch de woorden van Camille Weerman, David de Henau. Nu, dat het al warm geweest is deze zomer, dat hoef ik intussen niemand meer te vertellen. Maar de gemiddelde temperaturen van de maanden juni en juli waren dus een paar graden hoger dan normaal. En dat lijkt zo voor augustus ook te zijn natuurlijk. Die maand moet nog beginnen, maar op het KMI hebben ze uiteraard verschillende computers die weermodellen voorspellen. En die geven eigenlijk allemaal hetzelfde aan, dat dat in augustus ook opnieuw het geval gaat zijn, 1 of 2 graden gemiddeld warmer. En als dat dus ook effectief zo gebeurt, 80% kans dus, dan krijgen we de warmste zomer ooit sinds het begin van de metingen bij ons. Om u een idee te geven, die data die worden bijgehouden sinds 1892, dus ja, dat is echt al gigantisch lang, hè. En dan naar de situatie in Ceuta, dat blijft dramatisch. Dat is dat stukje Spanje dat in Marokko ligt op het Afrikaanse continent. De afgelopen dagen zijn daar al 60.000 immigranten, voornamelijk jonge Marokkaanse mannen, aangekomen om hun geluk te zoeken in Europa. Ze willen aan het werk hier bij ons. En er zijn ook al militairen ingezet om de situatie daar, omdat de situatie daar onhoudbaar geworden is. De Spaanse regering spreekt zelfs van een humanitaire noodsituatie. Daarnet is trouwens ook de dodentol bijgesteld. Intussen zijn daar al 43 mensen gestorven in die chaos. Het weer dan. Veel wolken deze namiddag. Hier en daar kans op een bui en 29 graden. En morgen zonnig overwegend droog bij een graad of 28.
0: Yes. Eens kijken hoe druk het is op dit moment op de baan. Er staan 8 files op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, verlies je 18 minuten. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne is het 7 minuten langer. Richting Nederland op de ring van Antwerpen, tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout, 9 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 6. Richting Kust op de E40, tussen Zwijnaarden en Drongen, verlies je 8 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette, 7 minuten. Tussen Sint-Tevens-Woluwe en Zaventem, 6 minuten. En op de binnenring van Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Jette 6 minuten langer. Sta je toch nog op de snelwegen op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je normaal minder dan 5 minuten.
2: Ulrike Douwer.

Be Mine van Kamrad. Er wordt hier een wild feestje voorbereid op dit moment. Q, Sunset. Concert. Dat is toch wat ik graag wil, dat er gebeurt vanavond, dat het helemaal losbarst hier voor het tweede Sunset-concert van deze zomer. Maxime en de Bausa. Nog even recapituleren, de Bausa, wie is dat precies? Ah, wel, het zijn drie jongens uit Noorwegen. Ze komen zo meteen langs in de show, dus dan leer je ze nog iets beter kennen. En ik wil ze graag iets laten horen, want ze hebben natuurlijk een dikke zomerhit te pakken met Magnetic. Dat is natuurlijk een goede zomerse beat. En als je die beat onder andere liedjes zet, ja, dan worden dat ook allemaal zomerhits. En het kan bijna bij elk nummer. Ik ga het straks laten horen aan jou en aan de boys van de Bausa uiteraard. De Q-party

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: My name is Peter Parker.
4: Deze zomer.
3: We used to know each other.
4: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
3: Something bad was gonna happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
4: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.

Trompetta van Willy William. De wervelwind van de Bausa is hier net gepasseerd in de studio van Q. Het zijn ook very good looking guys, hoor, moet ik zeggen. Maar ja, dat wou ik niet zeggen toen ze erbij stonden. Ze vinden onze studio de mooiste die ze ooit hebben gezien. Ze hebben er super veel zin in vanavond. Echt, die energie van die gasten, dat is waanzinnig. En dan zijn ze ook nog eens super blij met hun gouden platen die ze net hebben gekregen voor Magnetic. En het was echt geen gespeeld enthousiasme. Ze waren echt mega, mega verrast. Dus ik denk dat dat Sunset concert van vanavond alleen maar ten goede gaat komen. Ze zeiden nog Golden Belgium op het einde toen de microfoons al dicht waren. Dus een goede sfeer, goede vibes hier vanavond aan het Q Beach House.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Goedemiddag, het is 5 uur. Je krijgt het nieuws van Thomas.
3: Goedemiddag. We stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land, dus sinds het begin van de metingen in 1892. Dat voorspelt weerman David de Henouw op basis van cijfers van het KMI.
4: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van meerdere modellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste 2 weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad, schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
3: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er ook brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen die regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Al maar meer moeders kiezen voor borstvoeding. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar startte bijna 84% van de ouders met borstvoeding en dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd combineren we het ook sneller met de papfles en dat is geen goede trend, vindt Opgroeien, omdat borstvoeding er net voor zorgt dat baby's weerbaarder zijn tegen infecties of allergieën. Al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Marokko liever. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te komen. Collega Robin Ramakers ziet 2 redenen.
5: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnengeraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
3: Intussen is de dodentol daar opgelopen tot 57. En Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij aangekondigd op een persconferentie. Hij mist zijn familie te hard. Zij wonen nog hier in ons land.
6: My long absence from my family and the lonely moments in South Africa have led me to make this difficult decision.
3: Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Hij is 74, de kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, nadien komt de zon erdoor en maximaal tot 27 graden.
2: En op dit moment 6 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel moet je 17 minuten bijrekenen. Richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout is het 7 minuten langer. Richting kust op de E40 tussen Zwijnaarden en Sint-Denijs-Westrem 11 minuten extra. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Massenhoven is een ongeval gebeurd. 7 minuten erbij. Brussel dan, de Brusselse buitenring tussen Sint-Tevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten langer. En tussen Strombeek, Beveren en Jette ook 5 minuten. Sta je dan toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar momenteel minder dan 5 minuten.
0: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het Sunsetconcert van Maxime. En de Bauza. Kom het live meemaken of volg alles via radio, tv, de Q-app of op qmusic.be. Ulrike Douwer.
2: Vrijdag 5 uur, dus we checken uit de werkweek en we checken in het weekend. Ah ja, tuurlijk.

0: Dua Lipa en Angèle. Clémentine Caron die had mij gezegd dat ik Angèle altijd mocht uitnodigen om mee te gaan met ons naar Antwerp Pride.
1: Cue op de Antwerp Pride.
0: Ja, dat is wel haar crush, had ze gezegd. Je hoort Clémentine straks in de show als quizmaster van de VVV. De verrassende vrijdagvraag. Dus goed opletten als je haar tegenkomt. Want voor je het weet, doe je mee aan een quiz. Je kan je sinds deze week inschrijven om mee te gaan met Q-Music naar Antwerp Pride volgende week zaterdag. En ja, het doet mij wel echt iets hoor, om te zien dat er zoveel mensen zich al hebben ingeschreven. Zeker na wat er in Berlijn is gebeurd. Voor mij persoonlijk ook wel spannend. Het komt heel dichtbij. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik zo openlijk mijn vriendin ga meepakken. We gaan normaal wel elk jaar hoor naar de Pride, maar zo dit jaar ietsje minder incognito. Ik ben het heel hard aan het aankondigen. Maar het is met een goede reden. We hebben dus een rode Q-wagen tijdens de parade, tijdens Antwerp Pride. Je kan je nog altijd inschrijven om mee te gaan. Ik ga vanaf maandag de plekjes beginnen uitdelen. Dus volgende week hoor je welke luisteraars meegaan en waarom. Maarten uit Hamme die heeft al laten weten dat hij graag zou meegaan.
2: Hey, goedemiddag. Ik ben Maarten, 32 jaar uit Hamme. Ik had mij via Q ingeschreven om deel te nemen aan de Pride in Antwerpen volgende week zaterdag. Ik voel meer dan ooit de nood om mijn schouders mee onder de community te zetten en ervoor te zorgen dat we er staan als één grote gemeenschap. Ik ben nooit echt een heel actieve Pride-ganger geweest, maar dit lijkt mij de uitgelezen opportuniteit om dat toch te doen en er samen met Q te staan.
0: Dat zijn mooie woorden van Maarten. Je bent super, super welkom om mee te gaan. Het is, wat hij zegt, het is belangrijker dan...

0: Passenger van Alex Warren, zometeen in de show. Nieuwe muziek van Teddy Swims. We spelen de VVV, de verrassende vrijdagvraag. En Queen Eurovision komt eraan.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Absoluut.
1: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
2: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
1: Wel, dat is niet normaal.
2: Nee, het is tijd.
1: Hoog tijd.
2: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
1: Maar uw bed aan u.
2: Exact.
3: Het is tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
4: Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, Sleep kussens Life. En bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Lotto is op zoek naar tenen.
5: Tenen?
4: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
5: Oh.
4: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
6: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënten.
7: C'est
4: miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt douches om in te zingen. Of liever niet. Nu tot 50% korting op badkamers. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

Euphoria. Wauw. Repeat of niet. Als je op dit moment je handen vrij hebt en je kan een berichtje sturen in de Q-app, doe dat alsjeblieft zometeen voor de nieuwe single van Teddy Swims. Gisterenavond is er trouwens nog een tweede AFAS Dome show aangekondigd in de lente van volgend jaar. Die twee shows zijn vanmorgen ook in verkoop gegaan en er zijn nog tickets, dus je bent nog niet te laat als je naar Teddy Swims wilt gaan. Wat gaat hij daar zeker zingen? Ach, het is de volgende nieuwe single, hè. Het is een beetje trager en emotioneler dan...

0: Dat was de nieuwe van Teddy Swims, Breakup in the Reverse.
1: Repeat of niet?
0: Dankjewel aan iedereen die een berichtje heeft gestuurd. Tanja uit Antwerpen en Anne uit Wetteren zeggen allebei een repeat. En ze hebben allebei al tickets gekocht voor zijn shows in ons land. Dus zij zijn een mega fan. Peggy uit Deinze, die stuurt ook een repeat. Freddy uit Hechtel Exel, die stuurt not repeat. Dus ja, dat is een niet, hè. Het is een niet. Alex uit Herk de Stad, die zegt repeat. Teddy Swims is altijd goed. Rani uit Westerlo is ook helemaal verkocht. Repeat, wat een prachtige song is dat. Voilà, dat is duidelijk dat de repeaten in de meerderheid zijn. Dus vanavond hoor je het nummer opnieuw. Dat zal rond 8:40 zijn bij Lian van Averbeke. Je kan bij hem trouwens ook het Sunset Concert volgen. En straks vanavond op ons podium Maxime en de Bouza.

0: One Republic. Het is 5:30 en vooraan in het nieuws, gelukkig geruststellend nieuws van die brand in de haven van Gent, hè, Thomas?
1: Ja, inderdaad. De brandweer laat weten dat het vuur daar onder controle is. Sinds gisterochtend 10 uur is het daar aan het branden. De brandweermensen die hebben het daar lastig, want ze zijn een grote storthoop aan het blussen in een recyclagebedrijf. Die berg is 20 meter hoog en er zaten verschillende brandhaarden in. Dus de brandweer heeft de hele nacht die berg beetje per beetje afgeschept en zo kleine stukjes geblust. Maar dat duurt natuurlijk wel eventjes. Maar dus het goede nieuws, hij is onder controle op dit moment. Nog niet geblust, als ik het goed begrijp, maar dus wel de eerste goede signalen zijn daar in zicht. Brandweer is daar intussen al meer dan 30 uur aan één stuk aan het blussen. En dan nog droevig nieuws van op het strand in Mariakerke, niet ver daar van jullie in het beachhouse. Want daar is een dolfijn overleden. Het dier was al 2 keer aangespoeld vandaag. De eerste keer werd hij terug in het water gelaten door de hulpdiensten, maar hij spoelde dus terug aan en bleek gewoon te verzwakt te zijn. Het is trouwens best uitzonderlijk dat zo'n witsnuit dolfijn aanspoelt hier bij ons, want die dolfijnen vind je tegenwoordig vooral noordelijker, omdat ze hier zijn weggetrokken omdat het water te snel opwarmt door de klimaatsverandering.
0: Dat is niet dolfijn, dat is dol-tristig. Ik was aan het twijfelen om hem te maken, maar ik heb het gedaan. Ja, dankjewel, ciao, Thomas. Ciao. Voor het weer gaan we naar weerman Jonas. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ulrike.
0: Goedemiddag. Welk weer krijgen we vanavond nog tijdens het Sunset-concert, vooral ook hier, hè?
2: Ja, dat ziet er goed uit, hè, want er komen stilaan toch bredere opklaringen aan. Het gaat ook droog blijven. Dus we gaan daar op het strand toch wel een mooie sunset kunnen zien vanavond.
0: Yes.
2: En het gaat wat afkoelen, hè, dat wel. Dus we gaan, het is nu nog zo'n 20, 22 graden aan zee, een dikke 25 graden in het binnenland. Maar het gaat wel goed afkoelen. Het wordt zelfs een frisse nacht met minima rond de 12 of 13 graden. Dus vanavond zal een trui toch wel goed van pas komen, denk ik.
0: Dat is goed. En ook in de rest van het land dan?
2: Ja, daar gaat het ook goed afkoelen. Hè. Dus ook heerlijke temperaturen om bij te slapen. Echt het moment om het huis nog eens goed te verluchten vannacht.
0: Dat is prima. Hoe ziet dit weekend eruit?
2: Het wordt een mooi zonovergoten weekend. En morgen aangename temperaturen rond 6, 27 graden. Ook niet al te veel wind. En ook zondag wordt zo'n stralende dag. Dan wordt het nog wat warmer. Met dan zelfs temperaturen tot 30 graden, 25 graden aan zee. Dus een heel mooi zomers weekend. En dan begin volgende week echt wel warm weer. Maandag gaan we naar temperaturen rond 32 graden. Ook dinsdag temperaturen rond de 30 graden. Maar vooral op dinsdag gaan we toch moeten rekening houden met een aantal onweerachtige buien. Lokaal zouden die buien best wel fel kunnen zijn. En dan de dagen nadien, dus de tweede helft van de volgende week, blijft het echt wel zomeren met temperaturen tussen de 25 en de 30 graden. En ook dan blijft het toch wel meestal droog met redelijk wat zon.
0: Oké, dat is heel duidelijk. Dankjewel Jonas en geniet van je weekend. Hè.
2: Fijn weekend, salukes.
0: Yo, dada. Maar je moet nog thuis geraken natuurlijk. Hè. De files op dit moment. Er staan er 8 exemplaren. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals Industrie en Massenhoven is een ongeval gebeurd. Daar moet je 38 minuten bij rekenen. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel is het 16 minuten langer. Richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout verlies je 9 minuten. Richting Gent dan op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat is ook een ongeval gebeurd. 10 minuten langer. En tussen Drongen en Gent en 60 verlies je 8 minuten. Dan de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten. Tussen Strombeek-Bever en Jette 5 minuten. En richting Hasselt op de E313 tussen Massenhoven en Herentals-West is het 5 minuten langer. Sta je dan toch nog ergens anders op de snelwegen aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Het is vrijdag, dus het is weer tijd voor...
1: De VVV. De verrassende vrijdagvraag.
0: Verrassend, omdat de mensen die de verrassende vrijdagvraag krijgen, plots meespelen in een quiz. Want de kandidaten, dat zijn de onschuldige terrasgangers van het Q Beach House. Jij thuis moet raden hoeveel mensen een fout antwoord gaan geven vooraleer iemand het juiste antwoord geeft. De quizmaster van vandaag is Clémentine Caron. Liefste Clémentine, waar zit jij ergens verstopt?
2: Hallo, hallo, hallo. Ik zit eigenlijk aan de ingang van het Q Beach House verstopt. Het is een beetje ongemakkelijk, want de mensen die in het Q Beach House zitten, ja, die zien mij hier gewoon hurken. Hallo iedereen. En voor de mensen die aankomen, ja, die zien mij uiteraard niet, want ik zit achter een houten hek, zal ik maar zeggen. En de VVV van vandaag is... Hoe noem je een vrouwelijke olifant?
0: Hoe noem je een vrouwelijke olifant? Dat is nog geen gemakkelijke vraag. Hoeveel mensen hier in het Q Beach House gaan het antwoord niet weten of fout antwoorden, vooraleer iemand het juiste antwoord geeft? Jouw inschatting is welkom met een berichtje in de Q-app. Wie het juiste aantal doorstuurt, krijgt straks van mij een shout-out. En hier gaat het waarschijnlijk lekker verrassend en lekker zijn antwoorden.
3: Zeg. Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaas? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze paas en Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
7: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Vanavond bij VTM zoekt Meteor naar de nooduitgang in 10 om te zien. En bij VTM 2 is niemand veilig, zelfs niet in de actiethriller Safe House. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: You get what you give. Hopelijk krijgt Clementine geen klappen in het gezicht zometeen.
1: De VVV. De verrassende vrijdagvraag.
0: Want ze zit verstopt aan de ingang van het Q Beach House. Zo achter die witte halflage muurtjes. Ze gaat zo meteen onschuldige bezoekers die er net toekomen overvallen met de VVV. De verrassende vrijdagvraag. En dat is vandaag: hoe noem je een vrouwelijke olifant? Veel mensen sturen het antwoord al door in de Q-app, onder andere Marijke, Matthew, Christel, Natasha, Kevin en Sarah. Het juiste antwoord is uiteraard een koe. Hoeveel mensen zullen er fout antwoorden voor iemand het antwoord weet? Ik heb de uiterste er even bijgenomen. Philippe uit Sint-Niklaas die zegt 16 keer fout. En Christel uit Zulte die denkt dat het met één poging wel zal lukken. Ah wel, we gaan het nu meemaken. Alright, liefste Clementine, die zit dus klaar voor haar, ja, haar eerste slachtoffer. Ja. Doe maar, ja, doe maar, doe maar.
2: Hallo!
3: Ja?
2: Weet u hoe dat je een vrouwelijke olifant noemt?
3: Nee, een olifant.
2: Meer moet dat soms niet zijn, hè?
3: Voilà.
2: Het is wel fout, maar okay. Ik wens u wel een hele toffe dag in het QB Show. Geniet ervan. Een olifant. Oh nee, Gerwe.
4: Wat doet jij hier?
2: Kom, jij, allee, ik dacht dat ik hier alleen moest werken vandaag.
4: Nee, dit is met mij te doen, ja, zeker. Oh. Samen leuke content maken.
2: Super. Ah wel, maar dan ga ik dezelfde vraag stellen aan u als ik aan de rest heb gevraagd.
4: De VVV.
2: Zeker weten, de VVV. De VVV is, hoe noemt je een vrouwelijke olifant?
4: Ik denk dat je dat weet. Is dat niet gewoon een teefje, zoals bij een hond? Nee?
2: Gerben, niet al het vrouwelijke is direct een teef.
4: Nee, maar zo bedoel ik dat niet. Zo bedoel... Nee, je moet mij hier niet cancelen. Nee, ik dacht, wat is het dan?
2: Ja, dat ga ik niet zeggen, hè.
4: Ah ja, nee, maar dan ga ik het opzoeken, hè. Dan ga ik naar ChatGPT.
2: Allee, tot ze biedt. Oh. Hallo, goedemiddag, mevrouw.
5: Goedemiddag, mevrouw. Mag de hond mee naar hier komen?
2: Want ja, dat, dat mag zeker. Maar dat mag heel zeker. En hoe noemt u een hond?
5: Paco.
2: En hoe noemt jij?
5: Marie.
2: Oh, super Marie. Mag ik u eens een vraag stellen?
5: Ja, tuurlijk.
2: Weet jij toevallig hoe dat je een vrouwelijke olifant noemt?
5: Oh my god.
2: Nee. Oh my god, dat is niet het juiste antwoord. Goedemiddag, meneer en mevrouw. Oh ja, ik snap het. Ja, ja, ik verschiet soms ook van mijn eigen in de spiegel 's ochtends. Maar dat maakt niet uit. Wat is uw naam?
6: Cindy.
2: Dag Cindy. En wat is uw naam?
3: Geert.
2: Cindy en Geert, ik heb een vraagje voor jullie. Hoe noem je een vrouwelijke olifant?
6: Oei.
3: Dat is een koe.
2: Dat is correct. Het is een koe. Super. Ah, wel, proficiat. En ik zou zeggen, geniet ervan vandaag. Je hebt juist geantwoord. Dat verdient een extra punt waarschijnlijk. Ja.
6: Morgen is mijn verjaardag. Hè?
2: Maar dat kunnen we natuurlijk vandaag al vieren. Hè?
6: Ah ja.
2: Ah, ja. Ah, wel, viert ze maar. Kom ze iedereen mee drinken. Salikjes, hè.
0: Heerlijk. Oh, dat betekent dat het nog vrij vlot ging, hè? Drie foute antwoorden gegeven, waarvan eentje van Gerben. Vooraleer het juiste antwoord koe kwam, een vrouwelijke olifant. Dus een shout-out voor Igor, Wendy, Inke en Marianne. Die zaten er bonk op in de Q-app. Proficiat.
1: De VVV. Wie speelt volgende week mee?
7: Q-music.

0: Mark Ember en Belong Together. Zometeen is er dit.
1: Happy Hour met Ulrike Douwers.
0: Eerlijk, mijn achternaam is er gewoon voor gemaakt, hè, voor Happy Hour. Het betekent vooral dat je extra veel vrijdagsfeer krijgt vanaf 6 uur hier bij Q. Je mag zeker sturen in de Q-app wat je vanavond gaat doen, wat je dit weekend gaat doen. Leuke weekendplannen, ik hoor dat altijd graag. Dus je mag het ook zelf inspreken met een audioberichtje via de Q-app, dat is heel fijn. Ik ga je dus sowieso voorzien van extra beats en van Maxim. Jawel, die komt straks nog langs in de studio.
2: Maximum Summer. Q. Q sounds better with you.
3: Something in the way you roll your eyes.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Goedenavond, het nieuws van 6, dat krijg je van Thomas.
6: Goedenavond. Juli was een absolute topmaand voor de kust, dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes toeristen.
7: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed. Maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
6: Westtour is ook hoopvol voor augustus, want de eerste dagen is er sowieso al mooi weer voorspeld. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is geblust. Dat laat de brandweer weten. Het vuur ontstond gisterochtend in een gigantische afvalhoop van 20 meter hoog. En dat maakte het blussen bijzonder moeilijk.
8: Met 3 kranen tegelijk is het schroet afgehaald geweest van die grote hoop. We hebben dat afgeblust terwijl de kraan eigenlijk het schroet al vast had. En dan nog in de berg zelf. Ik denk dat we rond 10 uur deze ochtend ongeveer aan de kern zaten. En dan is het wel iets sneller gegaan dan gisteren.
6: Wat de oorzaak is van het vuur, dat is nog niet duidelijk. De brandweer heeft daar meer dan 30 uur aan één stuk geblust. In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen evacueren, omdat de natuurbranden daar weer aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het daar al. 4500 hectare natuur ging er al in de vlammen op. Al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te komen. Collega Robin Ramakers ziet twee redenen.
9: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof, die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnengeraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
6: Intussen is de dodentol daar opgelopen tot 57. En nieuws dat net binnen is, 3-op-3 voor Wout van Aert in de ronde van Denemarken. Hij haalde het in de koninginnenrit, kwam hij als eerste over de finish. En dat is toch wel een impressionante comeback dat hij daar aan het maken is. Na die elleboogblessure, dat is het juiste woord. Daardoor moest hij trouwens ook passen voor de Tour. Voilà, we hebben het gehaald. Het weer dan
5: ook. Goed zo.
6: Vanavond hier en daar kans op een bui. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, nadien komt de zon erdoor en 27 graden.
5: Geen zorgen, we verstaan elkaar hoor, Thomas. Is geen enkel probleem. Er staan 6 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel verlies je 14 minuten. Richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Berchem is het 6 minuten langer. Richting Gent op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat 13 minuten. Brusselse buitering tussen Strombeek, Beveren en Jette is een ongeval gebeurd. 11 minuten erbij. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tighem 7 minuten. Richting Kust dan nog op de E40 tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem 6 minuten langer. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het sunsetconcert van Maxime. En de Bauza.

0: Hour. Ulrike Douwers.
1: School op de beste avond van de week. School op het weekend. Je hebt het gehaald weer al. It's Friday then.
2: Friday then.

0: Welkom bij Happy Hour. Het weekend is begonnen. Vanavond het Sunset Concert van Maxime en de Bausa. Dus extra veel beats, extra veel goede muziek. Nog de hele avond op je radio. Live muziek uiteraard. Jouw weekendplannen die zijn altijd welkom in de Q-app. Ga je op weekend bijvoorbeeld met vrienden of familie? Organiseer jij een poolparty? Zet jij het weekend in op een terrasje? Of heb jij de wijze beslissing gemaakt om vanavond naar het Sunset Concert te komen hier aan het Q-Beach House? Het kan allemaal en ik wil het allemaal weten. Dus laat maar komen. Wendy, die begint aan haar vakantie.
1: Hey Ulrike.
0: Hi.
1: Wij vertrekken morgen vroeg voor een weekje naar Centerparks in Meerdal.
0: Amai, dat gaat de moeite zijn. Wendy, heel veel plezier. Michael uit Houthulst, die vertrekt ook.
2: Zondag vertrekken met het gezinnetje naar Spanje.
0: Hola.
2: Hoppakee.
3: Amai, tamazata.
2: Voilà.
0: Ja, absoluut. Hoppakee. Ja, zeker. Wat een goede sfeer allemaal. Veel plezier als jij ook nog vertrekt op vakantie. Als het weekend is, laat het dus weten met een berichtje in de Q-app. Dat heb ik al gezegd. En zometeen krijg ik bezoek van the one and only Maxime.
4: Happy Hour met Ulrike Douwers.

0: Pokerface van Lady Gaga. Vanavond is het zover. Q
1: Sunset Concert.
0: En tweede schitterende Sunset-concert van deze zomer. De drie noren van de Bausa die zijn daar net al gepasseerd in de studio. En dan is er natuurlijk ook nog die andere topper. Dat is Maxime. Hallo.
2: Hallo, Cas.
0: Hey. Oh, zo tof dat je al toegekomen bent hier in het Beach House.
3: Ja. Het was niet ver voor mij. Het was maar 5 minuutjes fietsen eigenlijk. Van Circus Camina hier.
0: Ja, inderdaad. Goh, hoe zijn die eerste shows daar al geweest?
3: Ja, die waren heel leuk. Ik weet het niet. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Dat was mijn allereerste. Eerste keer ook in het Circus Camille. Maar dat is een gigafeestje. De mensen zijn altijd zo blij en zo gelukkig als die toekomen en weggaan. Dat is ongelooflijk.
0: Ja. Ik ben eens aan het kijken. Jouw handen, alle vingers hangen er nog aan precies. Hè? Dus die goocheltrucs, dat gaat precies wel vlot. Hè?
3: Ja, dat gaat wel vlot. Tot nu toe zijn ze allemaal gelukt. Camille is ook helemaal in orde en ongedeerd. Dus,
0: ja, ik ben zelf eigenlijk ook al komen kijken. Een van de eerste shows. Jij bent een goede Pieter, vind ik in de show. Want je hebt dan weer een nieuwe naam. Dat is even Maxime, Pieter, Vince.
3: Ja. Klopt, Pieter, dat is wel een beetje op mijn lijf geschreven. Het is zo'n beetje de middenboot tussen Maxime en Vince.
0: Ja.
3: Het schommelt daar mooi tussen.
0: Ja. Maar vanavond ga je die rol wel even terug uit je hoofd kunnen zetten en hier volledig staan als de one and only Maxime.
3: De one and only Maxime gaat hier vandaag proberen een feestje bouwen op dat podium, zeker.
0: Ah, wel, absoluut. Je krijgt versterking van de Bausa vanavond. Hebben jullie elkaar toevallig nu al even gezien?
3: Nee, ik heb ze nog niet gezien. Ik weet wel, ik kende ze eerst niet, maar ik kende één nummer dat een monsterhit was van hen. Maar voor de rest wist ik niet wie ze waren, maar ik ben heel benieuwd.
0: Ik denk dat jullie goed gaan overeenkomen, want het zijn zo drie vlotte noren, zo jonge boys. Ze hebben wel zin in een feestje ook achteraf. Ik weet niet of dat voor jou iets gaat zijn, met al die circussen natuurlijk.
3: Ik weet het niet, maar ze zeggen ook vaak dat ik op een zweet of een noor lijk. Dus misschien gaan we op dat vlak wel matchen.
0: True,
3: zeker.
0: Ja, dat is waar. Maar het komt helemaal goed vanavond. Veel fans die gaan hier vanavond sowieso zijn van jou. Die hebben dat ook al gestuurd in de Q-app en zo. We hebben ook een golden ticket weggegeven.
3: Ja.
0: We hebben dat gedaan met opgaves waarin de luisteraars nummers van jou moesten herkennen.
3: Ja.
0: Het bleek geen super gemakkelijke opdracht te zijn.
3: Oei.
0: Ja. Is het goed als ik zo meteen een paar opgaves test op jou? Want ik wil gewoon zeker zijn, waren het de zenuwen bij de kandidaten, dat ze toch een foute titel... Of was het te moeilijk? Ja.
3: Dat mag, ik ben benieuwd.
0: Alright, we doen de test zo meteen met jou. Ja.
1: De Q-party barst weer los.

0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
8: En een avonturenparcours.
6: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
9: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Krevel.
10: Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.
12: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
13: Het zijn de laatste soldedagen bij Morris. Jouw allerlaatste kans op 30% korting op woon- en slaapmeubelen. Ook op de nieuwe collecties en tot 70% korting op showroommodellen die je meteen in huis kan hebben. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
15: Happy Hour.

0: Het strand van Oostende vult zich hier stilletjes aan voor het Sunset-concert van de Bouwsa en Maxime vanavond. Q, Sunset. Concert. Want ik weet niet of jij dat weet, Maxime, maar de mooie zonsondergang die is al gereserveerd, hè?
1: Echt? Gaat er straks onder?
0: Het gaat prachtig zijn. De weerman heeft het bevestigd. Dus,
1: Ideaal, we gaan best of both worlds hebben.
0: Voilà, maar is dat iets waar jij gevoelig aan bent als je dat ziet? Zo een fotootje voor Instagram of zo?
1: Nee, maar ik vind het wel heel mooi, want ja, ik ben niet zo heel vaak aan het water. Dus ik ben vaak op festivals op de weide of in een tent. Maar nu is het zo een van de eerste keren terug dat ik dit jaar aan de zee ben voor een optreden. Dus dat is wel speciaal.
0: Voilà, je gaat dat ook wel voelen, hè? Zo de zeebries zal er vanavond zeker ook wel zijn. Je gaat straks kennis maken ook met luisteraar Jana en haar gezelschap, want zij hebben het beste plekje straks tijdens het concert.
1: Aha.
0: Op de eerste rij gaan ze staan. Ze krijgen hapjes, drankjes, overnachting, alles wat ze willen. Ja. En allemaal dankzij dat chique golden ticket dat Jana heeft gescoord. Zij was dus de enige en de snelste persoon om jouw hits te herkennen. Bij de eerste pogingen van andere luisteraars liep het telkens dus mis. Dus wij zijn ons al een hele week aan het afvragen, hebben wij de opgaves te moeilijk gemaakt? Want we hebben elke keer een foute titel gekregen. Dus Maxime, ik zou graag eens testen met jou of jij je eigen nummers snel kunt herkennen. Dus heb je er een beetje vertrouwen in zelf?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Oké, let's go. Hier is de eerste. Bingo, correct. Bingo. Oh, dan kunnen we een
1: dat
0: keer...
1: was ons Babette.
0: Ons Babette, inderdaad. Dat was behoorlijk snel trouwens.
1: Dat is dat Hollandse, dat herkende uit duizenden.
0: Zullen we er nog eentje doen?
1: Ja, let's go. Geur dat je liegt.
0: Amai, maar dat was keisnel.
1: Maar ik ben een professional, hè, jongen.
0: Maar je zou zeggen dat je dat kent.
1: Dat is een brainwash nummer. Ik heb al 1 miljoen keer geluisterd vandaag.
0: Ik hoorde alleen nog maar meeuwen. Maar dat was inderdaad geur dat je liegt. Oké, dan ga ik nog een derde doen.
1: Nog een derde.
0: Omdat je zo snel bent. Deze is al iets pittiger.
1: Jij zit in mijn bloed. André Bloed.
0: Ja, oh my god. Kijk hoe gedaan.
1: Dus het was niet te moeilijk. Het was niet te moeilijk.
0: Nee, oké. Dus het lag niet aan ons.
1: Nee,
0: het lag aan de zenuwen van de kandidaten, denk ik.
1: O, germe.
0: Echt wel. Staan deze nummers allemaal op de setlist voor vanavond?
1: Ja, zeker, zeker. Ze staan alle drie op de setlist.
0: Oké, en ook wat specialetjes.
1: Ik ga ze proberen mee te nemen in een muzikaal avontuur doorheen mijn leven, waar dat ik allemaal een klein hoofdstukje vertel van... hoe dat bij mij is gestart, te starten met mijn allereerste hit, mijn allereerste song. Een deel dat ik nog niet ga verklappen, maar in een reeks dat ik heb gespeeld.
0: Oh.
1: En daarna ook in een andere tv-programma dat ik heb gezongen. Dus om dan te eindigen met de allergrootste knallers.
0: Oké, het wordt echt de roman van Maxime vanavond.
1: Ja, voilà, kleine novelle.
0: Met een sunset. Prima, dan wens ik je superveel succes en heel veel plezier vanavond.

0: Magic With You van DJ Licious. Jelke uit Zonhoven heeft een berichtje gestuurd.
1: Ik sta morgen bij mijn zus en mijn mama op de rommelmarkt in Hasselt.
0: Oh, veel plezier, Jelke. Ik hoop dat je goed verkoopt. Laura uit Niel heeft ook een berichtje gestuurd.
2: Ik ga zondag naar de Lokerse feesten. Sandra Kim treedt op met haar band. En stiekem ben ik toch ook wel heel grote fan van de gitarist.
0: Ah, wie is de gitarist misschien? Dat moet ik zo meteen een keer googlen. Nee, veel plezier. Ook jij, Laura. Leuke weekendplannen allemaal. Mag je blijven doorsturen uiteraard in de Q-app. Tibe uit Roeselare, die is misschien iets minder content dan alle andere mensen, want die zegt ja, ik moet werken in het woonzorgcentrum als jobstudent. Oh ja, kijk, ook daar kan je het beste van maken, hè, liefste Tibe. Doe dat goed. En dan een extra centje voor later, hè.

0: Ah, heerlijk. Dit gevoel is toch altijd heerlijk, hè? Dat je weet, gewoon bam bam. Voor de komende dagen. Je bent altijd welkom hier aan het Q Beach House en het is hier al best druk geweest hoor, de afgelopen weken.
1: Ja, vermoedelijk is dat een van de redenen waarom het de kust het zo goed heeft gedaan, hè, tijdens de maand juli. Jij, Ulrike en de collega's daar natuurlijk.
0: Zeker.
1: Ja, sorry, alle gekheid op een stokje toch even. Juli was wel echt een topmaand voor de kust hoor. De beste julimaand sinds corona. En dat wil toch al wel iets zeggen. Een paar cijfers om te droppen. 5,6 miljoen overnachtingen en bijna 3 miljoen dagjes toeristen. Nu was die allemaal daar in de studio hallo komen zeggen, smeer jullie stembanden al maar in.
0: Wij zijn voorbereid, geen zorgen.
1: Allen naar het Beach House, dus voilà. Wie zijn benen trouwens echt wel heeft ingesmeerd, dat is Wout van Aert, want hij heeft nu ook de derde rit in de Ronde van Denemarken gewonnen, de koninginnenrit aankomst bergop. Hij sprong kort voor het einde weg uit de kopgroep en haalde het voor de Slovaak Kubiš en de Fransman Laporte. Van Aert, die verstevigt zo trouwens zijn leidersplaats in het klassement. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar gerust op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start dan grijs, later komt de zon erdoor en 27 graden.
0: Op dit moment ietsje minder druk al op de snelwegen. Er staan nog 4 files. Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette moet je 14 minuten bijrekenen. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem is het 6 minuten. Op de binnenring van Brussel ook nog aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Jette, 6 minuten langer. En dan nog op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel, 9 minuten erbij. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Happy Hour met Ulrike Douwer. Thank you.

0: Maar dat is toch echt zo'n goede, vuile, vrijdagse plaats. Oh, op een positieve manier trouwens. Cindy uit Puurs Sint-Amand.
1: Hoi Ulrike, wij gaan morgen de verjaardag vieren van onze vriendin Bianca.
0: Ah, dikke proficiat aan Bianca. Ik weet niet hoe oud ze wordt, maar Bianca, je ziet er waarschijnlijk nog 21 jaar uit. Proficiat. Kara uit Oost-Rozebeke die stuurt in de Q-app. Ik word echt happy van dit happy hour. En ik volg vanavond het Sunset-concert vanuit mijn zetel. Ja, kan natuurlijk gewoon, hè, als je niet in Oostende geraakt. Je kan het concert volledig volgen in de Q-app of via de stream op qmusic.be of via televisie. En natuurlijk ook de radio, daar gaan we het ook helemaal volgen zometeen. Allee, zometeen. Het is om 8 uur straks. Dan beginnen de festiviteiten hier.
2: Wat heeft Siska Scooters met Américain Préparé?
3: Ik denk dat veel mensen het niet snappen. Hoe ik ook snap dat je het niet snapt. Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we haar uitgenodigd.
4: Tof, hè?
3: Ja, super tof. Zalig toch?
5: En we kunnen al verklappen. De antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
3: Amai, ik had dat nooit gedacht.
2: De 10 meest gegoogelde vragen over Siska Scooters.
3: Totdat ik ineens een soort van zotte kramp kreeg. Waar ik ben beginnen huilen.
2: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Q with you. Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
6: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: S'morgens eet ik yoghurt met granola met krekenpot. En dan om 10 uur soms dan ik in een boterham met krekenpot. Op de middag eet ik balletjes met krekenpot. En dan in namiddag had ik in een pannenkoek of ook kremmetje met krekenpot.
8: En s'avonds dan ook krekenpot?
7: Nee, s'avonds niet. S'avonds eet ik patatjes met vlees en groentjes. En misschien een klein beetje krekenpot, ja.
9: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Happy Hour.

0: Het weekend is vertrokken en het profiteren is ook al begonnen voor sommigen. Sommigen zijn nog naarstig aan het werk, zoals Salinka uit Berlaren. Goedenavond.
1: Goedenavond, Salinka.
0: Hey, je gaat de avond doorbrengen in je keuken. Wat ben je allemaal aan het maken daar?
1: Wij gaan starten met het maken van 3 verschillende soorten cakes. We gaan ook cupcakes maken, appelbladerdeegtaartjes, brookies. Dus soorten.
0: Ja, wel. Ik wou vragen, dat kan onmogelijk allemaal voor jezelf zijn, hè?
1: Nee, dat klopt. Wij hebben morgen een teambuilding en een barbecue met onze carnavalgroep.
0: Aha, en hoeveel mensen zitten daarin, in die carnavalsgroep?
1: In de groep zelf zitten met een kleine 30, maar morgen gaan er een 20-tal aanwezig zijn.
0: Oké, super. En wat zijn de activiteiten die je gaat doen?
1: Dat is momenteel voor de leden nog een groot vraagteken. Dus we weten het eigenlijk niet. We hebben enkel meegekregen dat we reservekledij moeten meenemen.
0: Ja, reservekledij. Oei, wacht ze. Dat kan kanoën of zo zijn, toch?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Iets met water, zou ik denken.
1: Ja, ik denk het ook wel.
0: Voilà, je gaat het morgen zelf meemaken. Zeg, van al de desserts die je gaat maken, heb je zelf een favoriet?
1: Dan ga ik toch gewoon voor de vanillecake gaan, denk ik.
0: Ah wel, weet je wat ik voorstel? Pakt u zelf al stiekem een vanillecakeske vanavond. Voorproeven is ook belangrijk, hè, Salinka?
1: Ja, dat ga ik doen.
0: Alright, veel plezier ermee en vooral veel plezier dit weekend ook, hè. De groetjes aan iedereen.
1: Dankjewel.
0: Salukes, bye bye. Happy Hour. Q Music. Bought a Blackberry.

Instagram. Straks als die prachtige zonsondergang er gaat zijn, zet dan maar een storyke op Instagram. Ik had het daarnet aan Maxime gevraagd. Die was er niet super gevoelig aan. Allee, omdat zo, hij vindt dat heel mooi om te zien, maar om dat dan zo te delen op zijn eigen story, dat is zo minder zijn ding. Maar doe gerust, hè. Ik ben ook zo. Ik deel alles. Steven uit Genk, die zegt, ik ga dit weekend als vrijwilliger gaan werken in het natuurhulpcentrum te Opglabbeek. Ah, wel, Steven, je gaat dat supergoed doen, daar ben ik zeker van. Amina uit Gent, die vertrekt morgen vroeg op Girokamp. Oh, kom maar lekker vuil en totaal kapot terug van Girokamp, zo hoort dat. En Jana uit Schilde, die gaat straks Vaiana kijken in de cinema met zoontje Tuur. Oh, super, geniet ervan. En goed idee eigenlijk om hem zo'n beetje af te koelen in de airco, gewoon naar de cinema gaan. Happy Hour.

0: De Hangover die is voor morgen vroeg. Straks vanaf 7 uur After Sun met Liam van Averbeke. Je gaat bij hem het Sunset Concert kunnen volgen. En hij deelt de laatste tickets uit voor de Q-première van de nieuwe Spider-Man-film. Dat is waar, hè, Liam, toch?
1: Ja, zeker
0: waar,
1: ja.
0: Ah ja, voilà, even verifiëren. Komt hier net binnen in de studio in een schone witte polo. Dat vind ik echt een vreeschone polo. En dan is er ook de man die nooit slaapt, precies. Dag Robbe, goedenavond.
2: Hallo, een hele goede avond, Ulrike.
0: Hey, je hebt toch al een pittige dag achter de rug, hè? Vertel eens.
2: Ja, zeker. Ik ben thuisverpleegkundige en opgestaan om 5 uur, beginnen werken om 6:15. Gestopt om 11:45 en dan terug beginnen van 4 tot 7:15.
0: Oké. Ja, en dan is het nog niet gedaan, hè? Want je hebt nog plannen. Je gaat niet naar je bed.
2: Nee, klopt. Ik ben nu onderweg naar de Oude Markt in Leuven om daar te gaan tappen in de buitenstand bij de belevenissen.
0: Oké, ja, superleuk plan natuurlijk. Maar zie je het nog een beetje zitten? Is er nog wat energie in de tank?
2: Ja, dat wel. En zeker als er zoiets van muziek bij komt, dan ben ik terug wakker.
0: Het is dat. Dat denk ik hier ook elke dag. Maar welke artiesten staan er zoal op de belevenissen dit jaar?
2: Ik weet vanavond dat Ertebrekers komt, Niels de Stadsbader en Toerist L'MC. Maar ja, Daan is ook al geweest. Het is echt van alles.
0: Oké, super. En je gaat een beetje kunnen meegenieten van achter de tap dan, hè, veronderstel ik.
2: Zeker, we zijn het eerste standje voor het podium, dus dat is wel helemaal meegenomen.
0: Kijk, iedereen die daar naartoe gaat, zwaai een keer naar Robbe, dan weet je het eerste standje. Daar staat hij, in levende lijven. Hopelijk nog de hele avond. Zeg, merci om eventjes aan de lijn te komen. Veel plezier en veel succes daar, hè.
2: Geen enkel probleem, dankjewel jullie
0: ook. Salukes, dag Robbe. Happy Hour.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
3: Goedenavond, bijna 7 uur. Nieuws hoor je van Thomas.
4: Goedenavond. Juli was een absolute topmaand voor de kust. Dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes toeristen.
5: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed. Maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
4: De Westtour is ook hoopvol voor augustus, want voor de eerste dagen is er in ieder geval al mooi weer voorspeld. In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen evacueren, omdat de natuurbranden daar weer aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen dat vuur daar onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het al, 4500 hectare natuur ging er toen in de vlammen op. En een hattrick voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Hij heeft nu ook de derde rit gewonnen. Hij sprong kort voor het einde weg uit de kopgroep en haalde het voor de Slovaak Lucas Kubiš en de Fransman Christophe Laporte, ploegmaat van Van Aert trouwens. Het was eigenlijk de bedoeling dat die zou winnen.
6: Dat is geen raar om te zeggen, want het kwam een beetje onverwacht. Die rondes daarvoor voelde ik ben niet super goed, dus ja, ik wou Christophe lanceren, maar bovenom die klim denk ik dat enkel Kubiš nog in de buurt zat. En dan moest ik er zelf voor gaan, dus ja, was op die manier onverwacht.
4: Van Aert verstevigt zo zijn leidersplaats in het klassement. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start dan grijs, nadien zon en maximaal tot 27 graden.
7: Per ongeluk winnen, dat kunnen ze toch ook alleen maar de beste zijn. Ja, niet normaal.
3: Onderweg is het vrij rustig op deze vrijdagavond. Er staat één file op de Antwerpse ring richting Gent. 8 minuten extra rekenen daar tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten.
8: Vanavond aan het Q Beach House in Oostende. Het sunsetconcert van Maxime. En de Bauza.

Kygo. Ja, zijn landgenoten staan over een klein uurtje hier op het podium voor een sunsetconcert. De Bauza natuurlijk. After Sun. En ook Maxime komt langs. Als je er niet bij kan zijn straks, dat is helemaal niet erg. Ik zorg ervoor dat je ook de beste momenten hoort hier op de radio zometeen. Maar voor de rest, hey, plans as usual hè, op deze vrijdagavond. We blikken vooruit naar morgen hier in After Sun. Met morgen klinkt zo. Ik geef ook nog toegangstickets voor de After Sun drinkweg op het einde van de zomer. En er ligt hier ook nog een doos. Staat hier onder de studio. Vol met tickets voor de Q-première van Spider-Man morgen. En die moeten de deur uit. Dus zometeen maak je daar ook nog kans op. Maar eerst Q-music, zoals je Q-music het liefste hebt, denk ik. Namelijk boordevol hits. Fleming en Meteor komen eraan naar Niall Horan. Dit is Little More Time.

0: deze meteor was hier nog voor het vorige Sunset Concert natuurlijk, maar nu is het Maxime zijn beurt. Maximum Summer. En daarnet heeft Ulrike hem ook geïnterviewd en hij verwacht dit van deze avond.
1: Wel, ik ga ze proberen mee te nemen in een muzikaal avontuur doorheen mijn leven, waar ik allemaal een klein hoofdstukje vertel van hoe dat bij mij is gestart, te starten met mijn allereerste hit, mijn allereerste song. Een deel dat ik nog niet ga verklappen, maar in een reeks dat ik heb gespeeld. Oh. En daarna ook in een andere tv-programma dat ik heb gezongen. Dus om dan te eindigen met de allergrootste knallers.
2: Oké, het wordt echt de roman van Maxime vanavond.
0: Ja, voilà, kleine novelle.
2: Met een sunset.
0: Ja, we zijn heel benieuwd. Zometeen gaan we ontdekken of deze man trouwens, DJ-licious, bang is van spinnen of niet. Maar eerst gaan we nog een beetje relaxen. Daar zorgt Mika voor na de nieuwe van Just A en Sam Harper. Dit is Just A Little.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Go Yellow!
6: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis. Kruidvat.

0: Exit. Hack it.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: Mika, relax, take it easy in de avond Funky Music. Maar dat denk ik zo wel. Stilaan genoeg relaxed, we vliegen erin. Want de laatste tickets voor die exclusieve Q-première mogen, wat zeg ik, moeten de deur uit. Het is de Q-première van Spider-Man Brand New Day morgen hier aan het Q Beach House. Als je daar graag nog wil bij zijn, dat kan. Kijk dan misschien nu eerst even in de agenda, ga ik ook doen. Ja, voilà, zijn gaatje vrij morgenavond. Dat is ideaal, want het is heel simpel. Jij mag raden of DJ Licious bang is van spinnen of niet.
1: Hey, ik ben DJ Licious. Ik ben bang van hoogtes, maar ben ik bang van spinnen?
0: Dat is de vraag. Wat denk je, ja of nee? Bij een juist antwoord ben jij misschien wel morgen op die Q-première. Zou zomaar kunnen.

0: Kim Petras en Hitmachine. David Guetta met When We Were Young. Het is 7:30 op de klok. Een hele fijne avond. Ik overloop even de files voor je op de Vlaamse snelwegen momenteel. Het is er gelukkig maar eentje richting de kust, natuurlijk, want iedereen wil naar het Sunsetconcert komen kijken. Op de E40 is het 6 minuten extra rijden tussen Aalter en Oostkamp. Zijn nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee. Ja, nu imiteer ik Spider-Man. Kan je niet zien natuurlijk. Maar het ziet er heel cool uit, neem het van mij aan. Het is voor de tickets die je kan winnen, die ik nu ga weggeven liever. Tenminste, als jij kon raden of DJ Licious bang is van spinnen.
1: Hey, ik ben DJ Licious. Ik ben bang van hoogtes, maar ben ik bang van spinnen?
0: Ja, als je die juiste beantwoordt in de Q-app, dan win jij misschien wel een duo-ticket voor de nieuwe Spider-Man film Brand New Day. Meer nog, de Q-première hier op het strand van Oostende. Goedenavond, dag Cindy uit Hemiksem.
2: Goedenavond, Liam.
0: Op een schaal van 10, hoe graag wil jij naar de nieuwe Spider-Man?
2: Toch wel een 10, ja.
0: Oh, dat is goed. Ben je een grote fan dan?
2: We hebben van de week nog, er was er een op tv, denk ik, hebben we nog gezien.
0: Ah, kijk, dan ga je helemaal mee zijn voor de nieuwe film.
2: Ja.
0: Perfect, perfecte voorbereiding. En ben je zelf bang van spinnen?
2: Nee, zeker niet.
0: Oké, dat is ideaal. Dan ga ik jou bellen als er bij mij een spin thuis rondloopt, want ik heb er echt, ik weet niet hoeveel schrik van. Maar dat is allemaal irrelevant natuurlijk. De vraag was, is DJ Licious ook bang van spinnen? Wat denk jij, Cindy?
2: Ik denk het niet.
0: We gaan eens even luisteren.
1: Hey, ik ben DJ Licious en ik ben absoluut niet bang van spinnen. Ik heb thuis zo'n heel lange stang met zo'n grijpertje speciaal voor spinnen te vangen. En dat is de reden waarom ik geen schrik heb van spinnen, want ik heb hulpmiddelen thuis om ze buiten te zetten.
0: Maya, proficiat Cindy, jij gaat naar Spider-Man.
2: Dankjewel.
0: Proficiat en ook proficiat aan Anke, aan Oscar, Hanne, Andy, Melissa, Tom, Christophe. Jullie komen allemaal morgen lekker gezellig kijken hier naar de nieuwe film van Spider-Man. Tot morgen dan, Cindy.
2: Ja, dankjewel. Tot morgen.
0: Tot morgen.

0: doen er nog een paar graden bovenop met deze Bailando.
1: Morgen klinkt zo.
0: Die vraag stellen we ons elke dag, elke avond hier in Aftersun. En morgen is het natuurlijk de eerste dag van augustus. Dus wat ga jij doen? Wat zijn jouw plannen het komende weekend? Stuur even door in de vorm van morgen om en dan zoveel uur ga ik en dan je plannen. Ik ga zo morgen om 8 uur naar Spider-Man kijken natuurlijk, naar de première. Maar wat ga jij doen? Drop maar even in de Q-app, dan hebben we het erover na Lost Frequencies.
2: Mannekes, Bumpy. Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
3: Wie?
2: Jamma.
3: Yay!
2: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
4: Oh, ik kan niet.
5: Ik ook niet.
4: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
5: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
2: Dat is toch klussen?
5: Oh ja.
4: Wij klussen mee.
3: Yay!
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
8: Ik heb zin in iets zomers.
7: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
8: Gazpacho met meloen? Doen!
7: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon.

0: keep on surviving.
1: We mogen dus binnenkort nieuwe muziek verwachten van deze dames. Destiny's Child en Survivor. Nooit gedacht dat ik die woorden ooit nog ging zeggen eigenlijk.
2: Morgen klinkt zo.
1: Ja, Bart uit Hamme die vertrekt morgen naar Bullewaarde. Heel leuk. Ook Pieter uit Dessel heeft leuke plannen.
3: Goedenavond. Morgen ga ik met de koersfiets van de Stille Kempen naar Bredene.
1: Oeh.
3: Hopelijk valt het allemaal mee. Het is een ritje van ongeveer 200 kilometer. En dit allemaal voor de eerste keer.
1: Amai, 200 kilometer. Zou ik niet kunnen, Pieter. Heel veel succes. En hopelijk met Q in de oren. Dan gaat dat nog dubbel zo goed gaan. Ik heb ook weer iemand aan de lijn. Dag Elke uit Vilvoorde.
4: Goedenavond, dag Liam.
1: Goedenavond. Hoe klinkt morgen voor jou?
4: Eerst gaan we naar Two Beach House komen. En dan rond de 8:30 gaan we naar Gert en James, de zomershow.
1: Hey, heel leuk. En is het voor een dagje dat jullie aan zee komen of is het voor een heel weekend?
4: Voor een heel weekend. We hebben een buitenverblijf in Bredene en dan gaan we daar slapen.
1: Oh, top. Ja, als je dan Pieter van daarnet even tegenkomt, die heeft de 200 kilometer gefietst, zeg eens goeiedag, hè.
4: Ja, ga ik zeker doen.
1: Perfect. En veel plezier hier in Q Beach House. Ik ben er morgen ook, dus dan zien we elkaar dan, hè.
4: Ja, zeker en vast.
1: Yo, fijne avond. En succes morgen. Dag Elke.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
1: De nieuwe van Bazaar gaat over de zoektocht naar het licht na moeilijke perioden. Dat is mooi.

0: Ik neem je zometeen mee naar het Sunset Concert. Ja, hier op de radio kan je de beste momenten van het optreden volgen van de Bauza eerst. En dan Maxime. Het volledige optreden kan je ook integraal streamen trouwens. Via de Q-app of de website. Of gewoon kijken via televisie met beeld. Dan hoef je geen enkel moment te missen. Over een dikke 7 minuten beginnen we eraan. En Charlotte uit Zijsele is er al helemaal klaar voor. Dag Charlotte.
1: Hallo, dag Liam.
0: Jij staat daar helemaal van voor, zie ik. Beschrijf eens de sfeer daar.
1: De sfeer zit hier wel goed. Er staat superveel volk op, Maxime, dus de sfeer
0: zit
1: hier goed.
0: Het is niet normaal, is het niet te warm daar?
1: Nee, het valt echt goed mee van warmte.
0: Oké, hoe lang sta je daar al te wachten voor hem?
1: We staan hier van ongeveer 4 uur.
0: Nou, dat is toch al pittig lang, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: En wat doet u dan als je naar het toilet moet?
1: We zijn daar net naar het Q Beach House geweest.
0: Ah ja, ja, ja, oké.
1: Ja.
0: Dus nu kunnen jullie helemaal er tegenaan voor een uurtje de pauze, of een half uurtje de pauze en dan Maxime?
1: Ja, zeker wel.
0: Perfect. Naar welk nummer kijk je het meeste uit van hem?
1: Ik kijk het meeste uit naar Voor Haar, de cover van Like Me.
0: Ah ja, juist. Oh.
1: Ja.
0: Dat zou heel goed zijn. Dat gaat waarschijnlijk ook heel goed zijn live. Hoe lang ben je al een grote fan?
1: Eigenlijk al vanaf dat hij meedoet in Like Me. En dan daarna meer en meer geworden.
0: Oké, dat snap ik helemaal. Bij mij is dat een beetje hetzelfde. Ik ben ook een grote fan van Maxime. Ik ben een klein beetje jaloers dat jij daar op de eerste rij staat en ik hier in de studio. Ik ga zijn rug zien en jij zijn beste kan natuurlijk.
1: Inderdaad.
0: Maar geniet ervan, Charlotte. Misschien nog heel even vooruit in de tijd springen. Maxime komt straks op het podium. Hoe gaan jullie daar reageren?
1: We gaan super hard roepen voor hem.
0: Zo, doe eens voor.
1: Hey!

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Goedenavond, 8 uur. Nieuws krijg je van Thomas.
2: Goedenavond. Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is een Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Collega Tessa Rens volgt het.
3: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
2: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. De rechtbank van Kortrijk heeft een man veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Opvallend, de beelden zijn gemaakt door AI. Het zijn dus geen beelden van bestaande minderjarigen. Maar de rechter veroordeelde hem wel omdat de beelden zo realistisch zijn. De dader krijgt geen celstraf, maar moet zich 4 jaar aan voorwaarden houden, onder meer gespecialiseerde begeleiding. Hij kan nog in beroep gaan. En in Congo zijn al meer dan 3500 gevallen van ebola gemeld. Dat zijn er meer dan tijdens de dodelijkste epidemie in 2020. De ebola-epidemie brak uit op 15 mei en er zijn besmettingen gemeld in 5 provincies. Tegen de variant die daar woedt, bestaat er geen vaccin of behandeling. Vanavond hier en daar kans op een bui. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Morgen start dan grijs, nadien komt de zon erdoor en maxima tot 27 graden.
1: En onderweg staat er geen enkele file momenteel. Maar wel hier op het strand van Oostendehoorn staat overvol voor het Sunsetconcert van vanavond. Duizenden mensen hier op het strand voor Maxime en de Bauza. Ik zie hier vanuit de studio ook ja, het prachtige grote podium. En op dat grote podium staat een al even prachtige verschijning, namelijk QDJ Matthias van den Bulke.
4: Oostende, hebben jullie er zin in? Goedenavond Q Beach House, welkom op het Q Sunset Concert. Amai, het strand staat echt goed vol. Het is prachtig, ook aan de mensen op het terras. Goedenavond! Ja. Ze hebben er ook zin in. Vanavond krijgen jullie 2 acts op dit Q Sunset Concert. Die vrouw heeft er zin in, ik zie jou daar met je zonnebril. Hey. Ja, voilà, fantastisch. I love you, girl. Zometeen komt Maxim, maar eerst krijgen jullie 3 Noren voorgeschoteld. Ze heten de Bauza en ze weten echt wel wat een goed feestje is. Nu is het aan jullie om te tonen dat jullie dat ook weten. Alright? Kan nog ietsje luider? Enjoy! Hier is de Bauza!
5: Q Music Beach Club, how we doing?

you begging for y'all. Addicted to your love.

De heren van de Bauza zijn eraan begonnen. Ze knallen er, as we speak, een knaller van een set door op het strand van Oostende aan het Q Beach House. Zometeen komt ook nog Maxime. Ik neem je mee door de grootste hits deze avond. En ik moet je eerlijk bekennen... Maxime on Summer. Het is heel moeilijk om nu te blijven zitten met de Bauza die echt... een knaller van een setje speelt. Het is heel leuk. Je ziet de mensen ook op het strand hier helemaal losgaan, helemaal viben. Maar eerst wil ik nog even je de samenvatting geven van deze dag. Volgens de heren van U2. Want ik ben er ook helemaal mee eens. Dit is A Beautiful Day. En zometeen ook nog de nieuwe van Alesso en One Republic. In Your Eyes. Fijne avond.

0: Alesso en One Republic, hun nieuwste samenwerking In Your Eyes. Ik heb trouwens de oplossing voor als je het, jouw budget helaas op is voor deze zomer. Bij mij is dat het geval, daarom dat ik een beetje research heb gedaan. Want als je nog op reis wil deze zomer, kan je gratis en voor niets naar Griekenland in je achtertuin. Ik leg je zo meteen uit.
1: Wat heeft Siska Scooters met Amerika Préparé?
2: Ik denk dat veel mensen het niet snappen. Wat ik ook snap, dat je het niet snapt. Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we haar uitgenodigd.
3: Tof, hè?
2: Ja, super tof.
3: Zalig toch?
4: En we kunnen al verklappen. De antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Amai, ik had dat nooit gedacht.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Siska Scooters.
2: Totdat ik ineens een soort van zotte kramp kreeg. Waar ik ben binnen huilen.
1: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Q's are better with you.
5: It's playtime.
6: Easy Toys.
7: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

Zometeen dan neem ik je terug mee naar het Sunset Concert, want daar is de Bauza momenteel bezig met een heerlijke set. Magnetic, die moet nog komen en die zou ik je heel graag laten horen. Dat is deze natuurlijk. Maar eerst, zoals beloofd, Griekenland in je tuin. Want ja, ik meen het dus, hè. Als jouw bankrekening na 2 weken zomer ook al een lichte system error aangaf, er is nog hoop als je op vakantie wilt. Ja, want zo is er Michael, die droomde van een vakantie in Griekenland, maar in plaats van een duur vliegtuigticket, heeft hij gewoon Griekenland nagebouwd in zijn tuin. Ja, alles erop en eraan, geplaveide straatjes, witgekalkte muren, blauwe luikjes. Er staat zelfs een traditioneel Griekse bar naast zijn gazon. Een jaar lang heeft hij daaraan gezwoegd, gezweet met zijn broer. Hij heeft er wel ook een kleine 10.000 euro voor betaald. En ik dacht, ik ga dat ook proberen, maar dan zo, hè, de huis- en tuinversie. Maar helaas, een halfdode olijfboom heeft mij al compleet boven mijn budget gejaagd. Mijn Griekse droom ziet er voorlopig eerder uit als een volkstuintje. Maar goed, hey, dromen mag. En zolang het spaarvark leeg is, halen we de Griekse zon wel gewoon uit je radio. Met deze Another N54 Ultra Tox.

en at this party. We hebben ook vakantie in de tuin. Stuurt Glenn uit Lendleden samen met de kindjes een picknick organiseren. En Q-Music is er uiteraard ook bij. Oh, dat is heel fijn, Glenn. Geniet ervan. Zometeen is dat trouwens ook met Maxime live op je radio. Iets voor 9 begint hij eraan. Maar nu is nog Flo Rida en Sia met Wild Ones. Hey.

0: FM, 8:30. En goed nieuws als je luistert vanuit de auto, want er staat momenteel geen enkele file van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Het geweldige sunsetconcert van de Bauza die loopt bijna ten einde. Ja, Jordi uit Heist op den Bergen zal ze aan meevolgen. En hij zegt, wat een fantastisch concert is dat. Ik ben aan het meegenieten vanuit de zetel. Heerlijk. Een prachtige eerste deel van dit sunsetconcert, moeten we eigenlijk zeggen. Want zometeen komt natuurlijk ook nog Maxime langs. Met andere woorden...
1: Het beste moet nog komen.
0: Ja, inderdaad, zo zou Pommelien Thijs het zeggen. Goeie vriendin van Maxime. En zometeen ook nog de heren van de Bauza in de studio.

0: Imagine Dragons, Bad Liar. Geen leugen, nee, het is 100% de waarheid. Jij kan tickets winnen voor de leukste drink van deze zomer dankzij...
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Gewoon nu al, ja, zo even 10 dingen sturen in de Q-app. Als jij vrijdag 28 augustus de After Sun drink wil bijwonen hier in het Q Beach House om het einde van de zomer te vieren en gepast af te sluiten met een hapje en een drankje. Jij kan daar ook bij zijn samen met een plus one. Gewoon 10 dingen voor zonsondergang winnen. Dat is de boodschap. Elke dag 10 zaken opnoemen in 20 seconden tijd die passen binnen de zomerse categorie van de dag. Dat is ook elke dag een andere categorie, anders zou het heel makkelijk zijn natuurlijk. Welke categorie het vandaag is, hoor je zo meteen. Maar meespelen kan nu al door dus 10 dingen door te sturen.
2: It's playtime.
3: Easy Toys.
4: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: Hugh de JT Mopireira noemde ze daarnet de apothekers van Wacht. Ik noem het vooral een dikke schijf. Milking Medicine.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Goedenavond, dag Doreen uit Hamme.
2: Goedenavond.
0: Wat brengt de vrijdagavond nog voor jou?
2: We gaan hier straks de kindjes in bed leggen en dan gaan we buiten nog wat genieten van het mooi weer.
0: Oh, je hebt gelijk. Je kan vast ook vooruit blikken naar een volgende vrijdag, alleen een beetje verder in de zomer, 28 augustus. Wat hebben jullie dan op de planning?
2: Dan nog niks, maar de zaterdag vertrekken we op wellnessweekend naar Dardenne.
0: Oh, kijk,
2: dus
0: en dat kan misschien...
2: zijn, dus we dat daar dan kunnen aanhangen. Hè?
0: Ja. Inderdaad, met een tussenstopje hier op onze aftersun drink aan het Q Beach House. Daarvoor moet je wel 10 dingen voor zonsondergang winnen. Ik ga nog snel even de spelregels overlopen met je, Doreen. 10 juiste dingen opnoemen binnen de 20 seconden. Het is telkens binnen een bepaald thema. En vandaag is het 31 juli. Het is ook de verjaardag van Harry Potter. Ben je toevallig een beetje een Harry Potter-fan, Doreen?
2: Ik minder, maar mijn vriend wel. Ja.
0: Oké, je mag eventueel wel een hulplijn inschakelen. Want de vraag van vandaag is, noem mij 10 personages uit de Harry Potter boeken of films. Je tijd gaat nu in.
2: Hermione Granger, Minerva McGonagall, Hagrid, Sirius, Remus, Severus, Luna, Harry Potter, Albus en Nivelle.
0: Ja, dat is vlot. 10 op 10. De uitspraak heb ik wel nog nooit zo gehoord. Hermione Granger. Ja. In Nederland zeggen we Hermeline Griffel, maar ik verstond je helemaal. Het was een beetje fonetisch uitgesproken. Maar het meer dan verdiend. Amai, je ging als een trein. Proficiat.
2: Ja, dankjewel.
0: Jullie zijn van harte uitgenodigd om het wellnessweekend te beginnen op de meest zen plek van deze zomer. Allee, zo ongeveer, het Q Beach House. Tot dan, hè.
2: Ja, dankjewel. Bye.

0: like this is perfect.
1: Shakira.
0: Oh, you know I'm on to
1: en de hips don't lie. Ondertussen zit het optreden van de Bauza er net op. En de Noren zijn onderweg naar hier, naar de studio. Maar eerst gaan we eerst even luisteren naar onze Q-topschijf. Hoe die live klonk hier op het podium van ons Q-Beach House. Dit is Lose Myself van de Bauza. En kijk, ze komen net binnen in de studio. Je hoort ze zo meteen na

0: Goedenavond, 1 over 9. Nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedenavond. In Heusenzolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij, dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van het incident. Wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdiensten hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Halters.
2: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel, heel zelden eens een levend of een vers dier.
1: Ook dit dier was oud en verzwakt. De ziekte van de rode duivel Jeremy Doku tijdens het WK was erger dan gedacht. Hij belandde 's nachts zelf op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Dat laat hij weten in een YouTube-video. Het is een teaser voor een video die zondag verschijnt, waarin hij uitgebreider vertelt over dat WK. En nog heel kort, Club Brugge en Union spelen op dit moment voor de Supercup. Na net geen half uur staat het daar nog 0-0. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs. Nadien zon en 27 graden.
0: En onderweg staat er geen enkele file.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: En het Sunset Concert van Maxime zometeen. Eerst nog een magnetic van de Bauza, de live versie. Hoor je na.

0: Cemetery Lover, Sienna Spyro. Ik ben je nog iets verschuldigd natuurlijk, namelijk de Bauza live op het Sunset Concert van het Key Beach House. Met hun grootste hit.
1: Okay.
0: Magnetic klonk daarnet zo. En zometeen hoor je ook nog Maxime.

The Bauza en Magnetic, zoals het daarnet live klonk op het podium van het Q Beach House. Over een feestje gesproken, Maxime staat er nu momenteel op. Hoor je zo meteen. Na Enema.

Met een hit homewrecker. Het is nog geen homewrecker, maar hij sloopt zowel ongeveer de helft van het strand hier, denk ik. Ik heb het uiteraard over Maxime. Live van op het Sunset Concert aan het Q Beach House. Het publiek gaat wild en je zou voor minder. Met zo'n Casanova op het podium. Hier is hij live met... Ja.

Maxime en Onder Invloed. Van op het Sunset Concert hier in Oostende. Wat een prachtig beeld trouwens. Je kan alles zelf met beeld volgen via de stream op Qmusic.be of in de Q-app of op je televisie. Maakt niet uit. En of we onder invloed zijn van zijn kunsten liever. En zometeen geef ik je nog meer live muziek. Maar eerst Max en Andy Grammer. Dit is de

0: de Swedish House Mafia. Ja, terwijl Maxime hier op het strand voor zorgt dat iedereen een halve zandbak in zijn schoenen danst, moeten we ook naar de orde van de dag natuurlijk.
1: Repeat of niet?
0: Met een maatje van Maxime, ja, Teddy Swims, scoort zijn nieuwe hit ook even goed als Maxime momenteel op het podium van het Q Beach House. Dat is de grote vraag en dat ligt vooral in jouw handen. Laat maar weten wat denk jij van de nieuwe Teddy Swims. Het is een rustiger, kalmer nummer toch, dan we gewoon zijn van hem. Want dit is Break Up in Reverse. Voor jou een repeat of een niet. Stuur maar door. En waarom?

0: nieuwe muziek van de ruige kerel met een klein hartje. Teddy Swims zit deze week in onze...
1: Repeat of niet?
0: Wat denk jij van zijn nieuwe break-up in reverse? Ron zegt repeat voor Maxime en voor Teddy Swims, dat is goed. Geert uit Laren zegt go, wat een prachtig nummer. Ja, dat reken ik tot de repeats dan, hè Geert. Lieve uit Ham zegt ook repeat. Tim stuurt ook een dikke repeat voor Teddy Swims. Zo rustig, maar zo mooi. Ellen uit Hasselt zegt gehoord op Rock Werchter. Prachtig, een repeat voor mij. Net zoals Gina Bert. Ja, het is duidelijk. Teddy Swims, ga door. Want het nummer kom je volgende week ook tegen, volgende week maandag, bij Matthias van den Bulk.

jaar zijn afrokapsel heeft hij achterwege gelaten. Deze Never Forget You. Daarmee zit er ruim 9:30 op de klok. Goed nieuws, want er staat geen enkele file op de Vlaamse snelwegen. En er is ook Maxime natuurlijk live op het podium van het Q Beach House met deze... Hoe dan ook...

Forever Young van DJ-licious en Milo. Allebei niet bang van spinnen. Just remember, we're forever young. Dat leerden we deze week en daarvoor dus David Guetta met Jennifer Lopez. Je moet weten, voor dit programma doe ik vaak, alleen soms, een grondige research, grondige voorbereiding. En zo ging ik ook deze namiddag braaf op zoek naar nieuws, dus over Jennifer Lopez. En ik kwam op een artikel, ik dacht, ja, bingo. Maar mannetjes, ik heb het helemaal gelezen, omdat ik dus dacht, ja, er zal op het einde wel iets in staan van nieuwswaarden of zo. En ik lees en ik lees en ik lees verder, duizenden tekens, duizenden woorden. En op het einde van de rit, niets. Maar echt, nada. Nul. Het enige wat ze schreef was, ja, ze is op vakantie met haar kinderen in Rome. Ze had een groen kleedje aan gisteren, ze zag er goed uit en ze waren gelukkig. Dus als je toevallig ook tegenkomt het artikel over Jennifer Lopez, niet lezen. Het is een tip.

0: richting het Q Beach House. Want daar is momenteel een sunsetconcert bezig van Maxime. En hij is bezig met zijn laatste nummers. En dit is, denk ik, Sparen voor de Nacht.
1: S'ochtends eerst een koffie en lees de krant. Slaap snel weer dicht, de wereld staat in brand.

0: Je hoort nog steeds Maxime live van op het Q Beach House in Oostende met zijn Sunset Concert. Dit is de volgende. Een van zijn laatste, denk ik.
1: Zou graag het volgende nummer willen dedikeren aan mijn fantastische vrienden van Circus Camille. I love you guys. We gaan hier het plein in twee verdelen. Een linkerkant en een rechterkant. Mevrouw, je mag nog kiezen. Links, rechts? Links, rechts. Oké. Rechts, jullie mogen mij nazingen. Hier gaan we.

0: de geweldige Maxime. Live op het Sunset Concert. Hier in Oostende. Ik wil dat je liegt. En daarmee is het 10 uur. Goedenavond, nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedenavond. Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Collega Tessa Rens volgt het.
2: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
1: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. In Everen bij Brussel hebben honderden mensen afscheid genomen van Dris. Dat is de man die doodgeslagen werd toen hij op een tram tussen beiden kwam nadat een vrouw werd lastiggevallen. Hij kreeg een klap op zijn hoofd, werd afgevoerd naar het ziekenhuis en overleed daaraan zijn verwondingen. Het afscheid vond plaats aan een moskee. De verdachte zit in de cel. Het onderzoek loopt nog. Enkele Brugge en Union spelen op dit moment voor de Supercup. Een kleine 20 minuten voor het einde staat Club Brugge 1-0 voor. Vannacht komt er plaatselijke nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen startgrijs, later meer zon en een graad of 27.
0: Ja, Maxime wil dat we liegen, maar het is echt waar. Er staat geen enkele file van langer dan 5 minuten. En veel plezier ondertussen met de afterparty van Maxime zijn optreden Voltage en zijn Summer Mix.
3: Q Summer Mix.

0: richtige Niete. EasyToys.be.
1: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het voetbalseizoen is dat. De landskampioen tegen de bekerwinnaar. Union haalde het na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Volgend weekend start de nieuwe competitie. Een achtervolging op de E313. De politie probeerde daar een gestolen Fluviuswagen te stoppen. Met behulp van een helikopter kwam er 15 kilometer verderop een einde aan de achtervolging. Eén verdachte werd opgepakt. Het is niet duidelijk of dat ook de persoon is die de wagen eerder vanavond gestolen heeft in Zandhoven. Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen, dat vindt Vooruit geen probleem. Die zorgen voor te veel overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. En de Italiaanse stad Napels is vanavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen ook beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden. Italiaanse media spreken over een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs, nadien zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
1: Q Music. Q Summer Mix.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen, dat vindt Vooruit geen probleem. Die zorgen toch voor te veel overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. De Italiaanse stad Napels is vanavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden. Italiaanse media spreken over een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen, Club Brugge, tegen de bekerwinnaar, Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. En toch waren wij sterker, dat zegt clubspeler Hans van Aken.
2: Ik denk dat je Union gewoon niet te lang eigenlijk, domineert. Alles zat heel goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. En dat hebben we een beetje nagelaten. En dan weet als je penalties ingaat dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn. En jammer genoeg zit hij vandaag aan onze kant.
1: Volgend weekend start de nieuwe competitie. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig, maxima rond 30 graden dan. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.